0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: The mighty KBC.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: KBC, where the music never stops.

Dit is Francis Dix met het radio-nieuws. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws. Mighty KBC, where?

0: geluid van echte radio.
1: KBC!
0: Jouw hits, jouw station.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
0: Bespaar honderden euro's per jaar.
4: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. De Duitse federale recherche ziet 410 mensen als een islamistische, terroristische of extremistische dreiging. Ze zouden in staat kunnen zijn om ernstige geweldsdelicten of aanslagen te plegen. Daarnaast staan 85 mensen geregistreerd als extreemrechtse dreiging en 17 als extreemlinkse dreiging. De cijfers zijn naar buiten gekomen na de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn van zaterdag. De verdachte, een 21-jarige Duitser met Libanese wortels, werd later door de politie doodgeschoten. De Israëlische premier Netanyahu is aangekomen in Washington voor een bezoek aan president Trump. De twee ontmoeten elkaar later vandaag in het Witte Huis. Het is hun eerste persoonlijke gesprek sinds het begin van de oorlog met Iran. Volgens Israëlische media woont Netanyahu ook de herdenkingsdienst bij voor de overleden politicus Lindsey Graham. Die republikeinse senator voor South Carolina was eerst een fel tegenstander van president Trump, maar werd na verloop van tijd een bondgenoot. De politie in de Amerikaanse staat Seattle denkt dat er 3 mensen bij de dodelijke schietpartij gisteren nacht op een foodfestival betrokken waren. Er kwamen 3 mensen om het leven en nog 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind van 2 jaar. Een 15-jarige verdachte zit vast, een tweede verdachte is vermoedelijk doodgeschoten en naar een derde wordt nog gezocht. Over het motief is nog niets bekend. De schietpartij vond plaats tijdens de slotdag van het populaire foodfestival Bite of Seattle. Oxfam Novib verwacht dat de 6 grootste olie- en gasbedrijven in het tweede kwartaal hun netto-winst bijna verdubbelen van 23 naar 45 miljard dollar. Oxfam noemt dat onacceptabel nu hittegolven en watertekorten wereldwijd toenemen. De hulporganisatie pleit daarom voor een extra belasting op de hoge winsten van olie- en gasbedrijven. De jaarwinst van de 6 grootste olie- en gasbedrijven wordt door Oxfam Novib geraamd op 147 miljard dollar. Dat is omgerekend zo'n 4660 dollar per seconde. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden. Tot zover het radionieuws.
5: Where the music never stops.

понимаем нормально.

0: warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De Duitse federale recherche ziet 410 mensen als een islamistische, terroristische of extremistische dreiging. Ze zouden in staat kunnen zijn om ernstige geweldsdelicten of aanslagen te plegen. De Israëlische premier Netanyahu is aangekomen in Washington voor een bezoek aan president Trump. Politie in de Amerikaanse stad Seattle denkt dat er 3 mensen bij de dodelijke schietpartij gisteren nacht op een foodfestival betrokken waren. Oxfam Novib verwacht dat de 6 grootste olie- en gasbedrijven in het tweede kwartaal hun netto-winst bijna verdubbelen van 23 naar 45 miljard dollar. Het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
3: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
2: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
3: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
2: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
3: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
2: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
4: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
3: Brik.
2: Ja, Breker, kom maar.
3: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje. Kun je me nu wel verstaan?
2: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
3: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
5: Koop je CB bij KBC. Roger. Ga naar kbcimport.com.
6: Jouw hits, jouw station.

0: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè? Ja!
1: Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort is gisteren geslagen en uitgescholden. De politie vermoedt dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Agenten herkenden op camerabeelden een minderjarige verdachte en hielden die kort daarna aan. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Het incident volgt op meer dan 70 meldingen van discriminatie tijdens het openingsweekend van World Pride in Amsterdam. De politie doet verder onderzoek. De 21-jarige verdachte van het inrijden op bezoekers van de Pride in Berlijn stond onder toezicht van de Duitse veiligheidsdiensten. Abdul B. werd online gevolgd, soms op straat geschaduwd en met een camera bij een woning geobserveerd. De in Duitsland geboren man zou in mei voorwaardelijk veroordeeld zijn wegens het voorbereiden van ernstig staatsgevaarlijk geweld en sinds zijn 16e bekend zijn binnen het islamistische milieu. Omdat hij geen verdacht gedrag vertoonde, werd het toezicht in juni beperkt tot zijn telefoon en camerabeelden. De politie in de Amerikaanse staat Seattle denkt dat er 3 mensen bij de dodelijke schietpartij gisteren nacht op een foodfestival betrokken waren. Er kwamen 3 mensen om het leven en nog 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind van 2 jaar. Een 15-jarige verdachte zit vast, een tweede verdachte is vermoedelijk doodgeschoten en naar een derde wordt nog gezocht. Over het motief is nog niets bekend. De schietpartij vond plaats tijdens de slotdag van het populaire foodfestival Bite of Seattle. Oxfam Novib verwacht dat de 6 grootste olie- en gasbedrijven in het tweede kwartaal hun netto-winst bijna verdubbelen van 23 naar 45 miljard dollar. Oxfam noemt dat onacceptabel nu hittegolven en watertekorten wereldwijd toenemen. De hulporganisatie pleit daarom voor een extra belasting op de hoge winsten van olie- en gasbedrijven. De jaarwinst van de 6 grootste olie- en gasbedrijven wordt door Oxfam Novib geraamd op 147 miljard dollar. Dat is ongerekend zo'n $4660 per seconde. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan een paar files. Het is niet heel druk. Dat komt natuurlijk door de vakantie. Op de A12 Den Haag richting Utrecht ligt iets op de weg tussen Nieuwebrug en de Meer. Een 6 kilometer file, een kwartier vertraging. De weg is weer vrij. A16 Breda-Rotterdam tussen Knoop het Zonzeel en Dordrecht. 6 kilometer file door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. 10 minuten vertraging.
8: We are officially the hottest AM station.
9: Beleef.

0: jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Met de hoofdpunten van het radionieuws. Een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort is gisteren geslagen en uitgescholden. De politie vermoedt dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. De 21-jarige verdachte van het inrijden op bezoekers van de Pride in Berlijn stond onder toezicht van de Duitse veiligheidsdiensten. De Duitse federale recherche ziet 410 mensen als een islamistische, terroristische of extremistische dreiging. Ze zouden in staat kunnen zijn om ernstige geweldsdelicten of aanslagen te plegen. De Israëlische premier Netanyahu is aangekomen in Washington voor een bezoek aan president Trump. Het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de Moerdijkbrug op de A16 Breda richting Rotterdam file tussen Knopend Zonzeel en Dordrecht van 5 kilometer. Een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Bij Dordrecht zelf staan een file op de A16 vanuit Breda bij afrit Dordrecht Centrum 3 kilometer. En de vertraging is 5 minuten.
5: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto?
6: Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
7: Turkse fluit is mooiste fluit.
8: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
9: Oh, is mooie Turkse fluit.
8: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet?
10: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
9: Oh, dat is mooi.
10: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
11: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
12: We are officially the hottest AM station.
13: Beleef.

0: Goedemorgen. Een uur lang terug naar de jaren 70.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Dit is ons thuis staan met het radio nieuws. Chipbedrijven hebben flinke verliezen geleden op de aandelenbeurzen van Tokio en Seoul, nadat Amerikaanse en Europese chipfondsen een dag eerder ook fors in waarde waren gedaald. Beleggers maken zich vooral zorgen over de groeiende concurrentie uit China. Chinese ondernemingen zouden steeds beter in staat zijn geavanceerde chips en de machines voor de productie daarvan te ontwikkelen. De zorgen over de Chinese concurrentie drukken wereldwijd op de aandelenkoersen. Amerikaanse president Donald Trump staat volgens de Wall Street Journal positiever tegenover zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. De krant baseert zich op ingewijden voorafgaand aan een ontmoeting in het Witte Huis. Trump twijfelde eerder aan Zelensky omdat Oekraïne volgens hem de oorlog tegen Rusland verloor. De Oekraïense aanvallen diep op Russisch grondgebied en de ontwikkeling van drones zouden zijn oordeel hebben veranderd. Een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort is gisteren geslagen en uitgescholden. De politie vermoedt dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Agenten herkenden op camerabeelden een minderjarige verdachte en hielden die kort daarna aan. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Het incident volgt op meer dan 70 meldingen van discriminatie tijdens het openingsweekend van World Pride in Amsterdam. De politie doet verder onderzoek. De 21-jarige verdachte van het inrijden op bezoekers van de Pride in Berlijn stond onder toezicht van de Duitse veiligheidsdiensten. Abdul B. werd online gevolgd, soms op straat geschaduwd en met een camera bij een woning geobserveerd. De in Duitsland geboren man zou in mei voorwaardelijk veroordeeld zijn wegens het voorbereiden van ernstig staatsgevaarlijk geweld en sinds zijn 16e bekend zijn binnen het islamistische milieu. Omdat hij geen verdacht gedrag vertoonde, werd het toezicht in juni beperkt tot zijn telefoon en camerabeelden. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat door een ongeluk 4 kilometer file tussen knooppunt Kruisdonk en Elslo. De vertraging is een half uur. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Batendorp en De Hocht 4 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel 7 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. N210 Schoonhoven richting Rotterdam is dicht bij de Algra-brug. Er staat 3 kilometer file.

0: Dit is KBC. Good
1: morning. Back to the 80s. KBC. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort is gisteren geslagen en uitgescholden. De politie vermoedt dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. De 21-jarige verdachte van het inrijden op bezoekers van de Pride in Berlijn stond onder toezicht van de Duitse veiligheidsdiensten. De Duitse federale recherche ziet 410 mensen als een islamistische, terroristische of extremistische dreiging. Ze zouden in staat kunnen zijn om ernstige geweldsdelicten of aanslagen te plegen. De Israëlische premier Netanyahu is aangekomen in Washington voor een bezoek aan president Trump. Het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is duidelijk zomervakantie op de weg. Weinig files op de A2 Maastricht richting Eindhoven valt des te meer op de file door een ongeluk tussen knooppunt Kruisdonk en Elslo van 7 kilometer. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is meer dan een half uur. Een ongeluk bij Amsterdam op de A10 richting knooppunt Amstel geeft minder vertraging. Bij Amsterdam Oud-Zuid is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is 5 minuten.

0: Dit is Jos Thuis met het Radio Nieuws. Chipbedrijven hebben flinke verliezen geleden op de aandelenbeurzen van Tokio en Seoul, nadat Amerikaanse en Europese chipfondsen een dag eerder ook fors in waarde waren gedaald. Beleggers maken zich vooral zorgen over de groeiende concurrentie uit China. Chinese ondernemingen zouden steeds beter in staat zijn geavanceerde chips en de machines voor de productie daarvan te ontwikkelen. De zorgen over de Chinese concurrentie drukken wereldwijd op de aandelenkoersen. Amerikaanse president Donald Trump staat volgens de Wall Street Journal positiever tegenover zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. De krant baseert zich op ingewijden voorafgaand aan een ontmoeting in het Witte Huis. Trump twijfelde eerder aan Zelensky omdat Oekraïne volgens hem de oorlog tegen Rusland verloor. De Oekraïense aanvallen diep op Russisch grondgebied en de ontwikkeling van drones zouden zijn oordeel hebben veranderd. Een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort is gisteren geslagen en uitgescholden. De politie vermoedt dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Agenten herkenden op camerabeelden een minderjarige verdachte en hielden die kort daarna aan. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Het incident volgt op meer dan 70 meldingen van discriminatie tijdens het openingsweekend van World Pride in Amsterdam. De politie doet verder onderzoek. De 21-jarige verdachte van het inrijden op bezoekers van de Pride in Berlijn stond onder toezicht van de Duitse veiligheidsdiensten. Abdul B. werd online gevolgd, soms op straat geschaduwd en met een camera bij een woning geobserveerd. De in Duitsland geboren man zou in mei voorwaardelijk veroordeeld zijn wegens het voorbereiden van ernstig staatsgevaarlijk geweld en sinds zijn 16e bekend zijn binnen het islamistische milieu. Omdat hij geen verdacht gedrag vertoonde, werd het toezicht in juni beperkt tot zijn telefoon en camerabeelden. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Staan een file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Afrit Soest. 3 kilometer door bergingswerkzaamheden. 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De A2 Belgische grens Eindhoven. File bij Afrit Maastricht Airport. Door een ongeluk de weg is weer vrij. Een kapotte vrachtwagen op de A4 Rotterdam Den Haag. Bij Rijswijk Plasboerpolder. 10 minuten vertraging in 5 kilometer file. A22 Beverwijk richting Velsen. Door de werkzaamheden op de A9 bij Knoopend IJmuiden. Een kwartier vertraging. En op de A58 Eindhoven-Tilburg staat een kwartier vertraging voor de file van 6 kilometer tussen Oorschot en Moergestel. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht.

0: Jouw hits, jouw station. KBC.
1: Dit is ons thuisstraat met de hoofdpunten van het radionieuws. Chipbedrijven hebben flinke verliezen geleden op de aandelenbeurzen van Tokio en Seoul, nadat de Amerikaanse en Europese chipfondsen een dag eerder ook fors in waarde waren gedaald. Beleggers maken zich vooral zorgen over de groeiende concurrentie uit China. De Amerikaanse president Trump staat volgens de Wall Street Journal positiever tegenover zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky. De krant baseert zich op ingewijden, voorafgaand aan een ontmoeting in het Witte Huis. Een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort is gisteren geslagen en uitgescholden. De politie vermoedt dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. De 21-jarige verdachte van het inrijden op bezoekers van de Pride in Berlijn stond onder toezicht van de Duitse veiligheidsdiensten. Het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Plaspoel Polder Rijswijk 5 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De vertraging is zo'n 10 minuten. A12 Arnhem-Duitse grens, 2 kilometer file aan de grens. Door de controles 10 minuten vertraging. A13 Rotterdam-Den Haag tussen afrit Rotterdam Airport en Delft-Noord 4 kilometer file door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg. De vrachtwagen daar is gemaakt tussen Best en Moergestel nog 5 minuten vertraging.

0: Dit is Jos Thuis met het Radio Nieuws. Chipbedrijven hebben flinke verliezen geleden op de aandelenbeurzen van Tokio en Seoul, nadat Amerikaanse en Europese chipfonds middelde adviesprijs voor benzine met bijna 1 cent naar 2,62 euro per liter. Diesel werd 1 cent goedkoper en kost gemiddeld 2,627 euro per liter. Brentolie verloor gisteren tot 9% en daalde tot onder $90 per vat. Maar morgen ging daar nog ongeveer 2% vanaf. Beleggers hopen dat de Amerikaanse gevechtspauze en mogelijke vooruitgang in gesprekken met Iran de energietoevoer vanuit het Midden-Oosten helpen herstellen. ING verwacht dat dit jaar een record aantal woningen wordt verkocht. Volgens de bank komen veel voormalige huurwoningen op de koopmarkt, waardoor het aanbod toeneemt. Kopers hebben ook meer financiële ruimte om een woning aan te schaffen. Door het grotere aanbod stijgen de huizenprijzen volgens ING minder snel dan in eerdere jaren. De bank rekent voor dit jaar op een gemiddelde prijsstijging van 3%. Hoeveel woningen van eigenaar wisselen, wordt in de prognose niet vermeld. Een 18-jarige jongen wordt ervan verdacht in 2024 een aanslag te hebben voorbereid op de Pride in Leuven. Dat meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws. De verdachte zou via Telegram naar wapens hebben gezocht en kwam daardoor in beeld bij de politie. Hij legde contact met een undercoveragent en werd samen met anderen aangehouden. Na enkele maanden voorarrest is hij inmiddels vrij in afwachting van zijn proces. Hij en een medeverdachte staan in november terecht. Het Soedanese leger zegt een belangrijke aanvoerroute naar de belegerde stad Al-Obeid te hebben heroverd. Na een dagenlang offensief zou de RSF-strijders zijn verdreven van de 400 kilometer lange weg naar de hoofdstad Khartoum. Daardoor kunnen militairen, voedsel en brandstof makkelijker naar Al-Obeid worden gebracht. De route blijft gesloten voor burgers. In de stad verblijven naar schatting 500.000 mensen onder erbarmelijke omstandigheden. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Uw grenscontrole viel op de A12 vanuit Arnhem. 2 kilometer file bij knooppunt Oudijk. Een kwartier vertraging. De Velzertunnel in de A22 Velzen-Beverwijk in beide richtingen dicht door een te hoge vrachtwagen. Miami Dolls. Here's the new Radio Caroline.

Cocktailetjes al gehad in deze aflevering van ons Zouten Uur. Eurythmics waren dat en Right By Your Side. Veel geleerd van de familie De Mol. Over een half uur meer daarover. Ook vandaag weer draaitafels aan bak en stuurboord. Bob doet de techniek. En we zijn er klaar voor. Ik zal maar zeggen voor de hits van America, de Doobies. En we hebben nog de Service. En de gebroeders Gibb uit Australië. Die kwamen oorspronkelijk uit Engeland. Ja, veel geleerd van de familie De Mol blijft dus bij ons. Nu snel Good Times, Better Times. Hier is Cliff Richard.

0: Muziek uit de tijd van de zeezenders. Het Zoute Uur.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Benzine en diesel zijn iets goedkoper geworden na de forse daling van de olieprijzen. ING verwacht dat dit jaar een record aantal woningen wordt verkocht. Een 18-jarige jongen wordt ervan verdacht in 2024 een aanslag te hebben voorbereid op de Pride in Leuven. Het Soedanese leger zegt een belangrijke aanvoerroute naar de belegerde stad Al-Obeid te hebben heroverd. Het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 10 minuten vertraging aan de grens, 2 kilometer file. Op de A22 Beverwijk-Velsen door werkzaamheden op de A9 bij de Wijkertunnel bij Beverwijk staat 3 kilometer file. A59 Den Bosch richting Zonzeel door een ongeluk tussen Wasbeek en Knoop het Hooipolder 4 kilometer file. Het verkeer moet via de vluchtstroken, want de rijbaan is

Wat gaat zo'n uurtje radio op KBC-radio toch snel? We hadden er alweer twee. Eén van de surfers uit 1978, Windsurfing. Leuk liedje. En net Pilot en Magic. Ik had iets beloofd, een leuk verhaaltje over de familie De Mol. In mijn tijd bij de Nederlandse tak van Radio Noordzee Internationaal leerde ik veel van directeur John De Mol. Hij was soms streng, doch rechtvaardig en aardig. In die tijd heb ik veel geleerd. En tegenwoordig werk ik wel samen met iemand die bij zijn zoon, de zoon van John, bij Talpa heeft gewerkt. Ook een John dus, hè? Bij de huidige senior dus. En het valt ons op dat wij in positieve zin, door de beide De Mollen zijn beïnvloed. Over werken en leiding geven hebben wij dezelfde inzichten. Frappant toch. Snel door met de muziek. En dat is de beloofde muziek van de Bee Gees, de gebroeders Gibb. En dat overgevoelige World.

0: KBC Radio.
1: Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
2: Motorsportenthousiasten opgelet. 5, 6 en 7 februari brengt Ahoy een internationaal indoor motorsportgala. Een wereldprimeur met de grootste kampioenen. Motocrosses, trials, speedway races en vele bekende artiesten. Een fantastisch motorfestijn.
3: Dat kan alleen in Ahoy.
4: Remia Verrassing. Exclusief uit Beieren, romantische kop en schotels. Uw Remia-leverancier heeft ze. 2 stuks voor 35 pasteurmerken en maar 1,50 bijbetaling. Allee!

0: Neem King Size Coca-Cola. Een reuze fles tegen een reuze dorst.
1: Ik doe glas leeg, schenk nog maar een keer.
2: Het is nieuw, maar het geurt als vanouds. Douwe Egberts roodmerk koffie. Nu ook vacuüm verpakt. Kant en klaar gemalen voor uw snelfilter. Nieuw roodmerk vacuüm van Douwe Egberts.
3: KBC Radio.

Even terugkijken via de achteruitkijkspiegel. Stevie Wonder en That Girl. En net Demasiado Corazon. Mijn Spaans is toch ook niet je van het. Mink de Vil. Ik laat je achter bij Elaine Page. Mooie dag nog en blijf bij ons bij KBC Radio.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Dit is Jos Daarstra met het Radio Nieuws. Een zware aardbeving met een voorlopige kracht van 7,1 heeft de Japanse prefectuur Kumamoto getroffen. De beving bereikte niveau 7 op de Japanse Shindo-schaal, de hoogste categorie. De autoriteiten waarschuwden direct meerdere regio's en kondigden ook een tsunami-waarschuwing af. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. De Shindo-schaal meet niet de kracht van de aardbeving zelf, maar hoe hevig de grond op een bepaalde plaats beweegt. Oman heeft Iran voorgesteld een regionaal orgaan op te richten voor gezamenlijk beheer van de Straat van Hormuz. Volgens Oman krijgt het plan steun van andere landen rond de Persische Golf. De Iraanse minister Abbas Araghchi besprak de zeestraat met zijn ambtgenoten uit Oman en Saoedi-Arabië. Hij pleitte voor meer samenwerking om de regio te stabiliseren. De spanningen met Saoedi-Arabië zijn opgelopen door droneaanvallen vanuit Irak en de strijd tegen de door Iran gesteunde Houthis in Jemen. Benzine en diesel zijn iets goedkoper geworden na de forse daling van de olieprijzen. Volgens United Consumers zakte de gemiddelde adviesprijs voor benzine met bijna 1 cent naar 2,62 euro per liter. Diesel werd 1 cent goedkoper en kost gemiddeld 2,627 euro per liter. Brentolie verloor gisteren tot 9% en daalde tot onder $90 per vat. Vanmorgen ging daar nog ongeveer 2% vanaf. Beleggers hopen dat de Amerikaanse gevechtspauze en mogelijke vooruitgang in gesprekken met Iran de energietoevoer vanuit het Midden-Oosten helpen herstellen. ING verwacht dat dit jaar een record aantal woningen wordt verkocht. Volgens de bank komen veel voormalige huurwoningen op de koopmarkt, waardoor het aanbod toeneemt. Kopers hebben ook meer financiële ruimte om een woning aan te schaffen. Door het grotere aanbod stijgen de huizenprijzen volgens ING minder snel dan in eerdere jaren. De bank rekent voor dit jaar op een gemiddelde prijsstijging van 3%. Hoeveel woningen van eigenaar wisselen, wordt in de prognose niet vermeld. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Ik heb de teenslippers al aan. Alleen nog even mijn korte broek pakken zo.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Den Haag door een ongeluk 2 kilometer file bij Houten. De linker rijstrook is dicht. A20 Gouden Hoek van Holland. 7 kilometer file tussen Moordrecht en Rotterdam Prins Alexander. A59 Den Bosch Zonzeel. 5 kilometer file door een ongeluk bij Knoopend Hooipolder.
4: Mighty KBC, where the music never stops.
5: We are officially the hottest AM station.
6: Onderweg met Bob van Beek.

0: Nou, nog eentje dan.
1: Kiss.
0: En nog één. En nog één. Nou, het is zo alweer genoeg. Tom Jones en The Art of Noise brachten deze versie van Kiss in 1988. Ik denk toch wel even leuk om te laten horen. Nou, nog eentje dan. Oké. Goedemorgen. Met de koffie erbij. Ik ben in een zomerse stemming. Eigenlijk ben ik een beetje in vakantiestemming. Maar zoals jullie weten, heb ik anderhalve week geleden vakantie gehad. Dus vakantie in eigen huis, tuin. Nou ja, ik mag zeker niet klagen, dus laat ik dat ook maar niet doen. Dat doe ik ook niet, ben ik ook helemaal niet van plan. Vanmorgen haal ik het in de uitzending bij Utrecht over vakantiebestemmingen. De vakantiereizen zijn weer ingezet, hè, waar je ook naartoe gaat in Europa. Geniet ervan, over het algemeen. Terwijl je ook moet werken natuurlijk, ja. En ik deel graag eventjes alles met iedereen. Dus komende vrijdag trouwens, dan gaan wij een nachtje, ja echt maar één nachtje, naar Antwerpen. Gaan we daar eens even kijken hoe het is. Dan ben ik misschien wel 30 jaar niet geweest. Ik denk wel langer eigenlijk, even over nadenken. Los daarvan gaan we een nachtje doen, dat vinden we leuk. En we willen wel een beetje betijds weg. En er zijn nog wat andere dingen die ik probeer te regelen voor vrijdag. Dat zou gaan betekenen dat ik geen Alive and Kicking radioprogramma kan doen. En dat is natuurlijk ongelooflijk triest. Ja, zeker. Maar we maken er wel een mooie show van, hoor. We moeten nog even bedenken hoe we dat in goede banen kunnen leiden. Het kan ook zijn dat ik wel het eerste uurtje ben, maar wil niet pas om 5:00 's middags naar Antwerpen aankomen. Ik denk eraan omdat ik alweer een bericht zag van Cowboy Phil vanuit Edegem. Waar het vanmorgen vroeg al om 7:30 14 graden was. En die had ook al even favoriete vakantieliedjes doorgegeven. Vond ik hartstikke leuk dat je dat doet, Philip. I'm a Train van Albert Hammond. Fly Robin Fly van de Silver Convention. Route 66 van Nat King Cole. En Gentry Mari van Umberto Tozzi. Dat kwam tot mij via Messenger, Bob van Beten. En daar kun je ook je berichtje kwijt. En je bent zeker niet de eerste als je nu nog niks gestuurd hebt. Want er zijn al best veel aanvragen binnengekomen. En dat is leuk, vind ik, sowieso om te reageren. Messenger, Bob van Beten of bob@kbcradio.nl. Want daar luister je natuurlijk naar. Het is onderweg een live en kicking radio. Samen radio maken en genieten van de muziek. Heerlijk. Agda de Munnik, ik blijf jouw leven lang bij mij. Nou, dat is...

is eigenlijk beter om met deze plaat te beginnen. Een uur. Are you ready for the show? Pacific Gas and Electric. Uit het jaar 1972. Are you ready for onderweg? Nou, Philip noemde ik al eventjes. Harry is er ook bij. Hij kan even allemaal namen gaan noemen. Doe ik even gauw dan. Johan. Edwin. Luc. Oké. Leuk dat jullie er zijn. Messenger Bob van Beter Bob, het kbcradio.nl. Cowboy Phil trouwens laten verweten dat hij de volledige uitzending bij is. Even een waarschuwing vanuit Edegem. Morgen alleen maar het eerste uur. Dus voor nu zeg ik fijne uitzending. Jij ook, Philip. En niet te vergeten, veilige kilometers toegewenst voor iedereen. Vanwege Cowboy Phil. Onderweg op KBC. Goedemorgen, we zijn er weer bij. We zijn intern op een bouw in Arnhem aan het werk. Laat Edwin weten, Edwin Tempelman. Van de ene kraan laden naar de andere kraan lossen. Gisteren maar liefst 4 kilometer gereden. Wauw. Dat is lopen misschien wel beter. Nou ja, niet met de lading natuurlijk. Ja. Dus genoeg tijd om speciaal voor jou een lied te maken. Meen je niet? Dus met deze Je Levenslied door EWT Studio. En doe er maar een lekkere bak koffie bij. Oké, tijdens het draaien dan. Of nu alvast. Ja, nu alvast, hè. Geniet van het nummer. Ik ben Bob. Oké. Tja, het is wel een soort zelfbevlekking, denk ik, als ik dat weer ga laten horen. Als het maar te maken heeft met dit programma. En niet ik ben de Bob. Ja, ik vind het zo wrang, omdat Kees Geel, de man van al die campagnes, onder andere... De Bob-campagne. Bob, daar kun je mee thuiskomen. Kees Geel overleed namelijk 1,5 week geleden. Ja, ik durf dat niet meer uit te zenden. Maar in dit geval, ik ben Bob, zo heet het liedje van EWT Studio Projects. Ik ga het even afwachten zometeen. Jullie allemaal? Zullen we dat laten? Nou, ik durf hem wel uit te zenden, maar ik wil het toch even checken. Nee hoor, Edwin, ik geloof het wel. Ik ben benieuwd. Nou ja, goed, ik ga hem uitzenden. Ja, tuurlijk. Het zal vast leuk geworden zijn, daar ga ik er maar van uit. We hebben dit. Camille is er ook bij, gezellig, goed dat je er bent. Camille Jansen, van Hits from the Heartland. Ja, onze eigen Camille is erbij. De MRC Mossel ook. 'S Morgens, Bob. Gisteren was het even druk met diverse trailerslalen in Tongeren. En intussen zijn we weer bezig voor het bekende datacentrum in aanbouw. En daar staan we nu te wachten tot de kraan omhoog kan. Ik heb de kraan ook gebruikt, maar bij mij is alles naar beneden gekomen uit de kraan. Dat wil zeggen water dus. Maar jij bedoelt dus de kraan om te lossen in dit geval. Dus even wachten, dan kunnen we de eerste rit gaan lossen en daarna weer terug naar Tongeren en daar de volgende trailer aankoppelen. Het klinkt saai, maar het moet gedaan worden. En jij bent niet alleen, denk ik. Het zal die andere collega's ook een... Nou ja, ik denk dat ze ook wel koffie willen, of niet? Dat doen we graag met koffie erbij, schreef jij al. Nou, dan bij deze. De Viking is aan het rijden. Gisteren ging hij even de Zeelandbrug over. Die foto vond ik echt mooi, moet ik je zeggen. En vandaag, ik zie alleen een duimpje, maar dan komt de rest zometeen nog wel. Combi 1 is in combinatie van Anjo en Jelmer en de hond, niet te vergeten. Goedemorgen, lieve grote boeren. Of grote boertjes, mag ik dat zeggen? Onderweg naar Friesland voor een dagje uit. Een dagje uit dus. En de transportradio op de achtergrond. Kijk eens aan. Lekker bezig. Goede reis naar jullie. Maar waar in Friesland, hè? Er zijn zoveel mooie plekken om je te gaan begeven. Ik ben benieuwd. Maak er een leuke dag van met elkaar. En dat zal zeker lukken, toch? Kees is er ook bij. Welke Kees? Kees Diepens in dit geval. Die krijgt van mij een Bluetooth duimpje terug. Dus bij deze. En Halles is er ook bij gekomen. Morgen Bob en onderwegjes. Weer op de terugweg van de Pendel Frankrijk. Ik rij nu bij Bastogne. Dan zeg ik tijd voor een koek. Bob dubbel op in het kwadraat. Halles denkt aan Bon Jovi. Het kan ook iets anders zijn. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Dit is Sarah Larsson. Sarah Larsson. Met

0: Dennis Mooij van de ANWB. In Frankrijk is de A63 over het hele traject tussen Bordeaux en Bayonne dicht vanwege de bosbranden in de omgeving. Verkeer van en naar Spaans Baskeland moet nog steeds omrijden via Toulouse over de A20 en de A64. In Duitsland is de A40 Duisburg-Essen in beide richtingen afgesloten tussen Mülheim aan de Ruhr en Essen-Oost. Dat duurt nog tot aanstaande donderdag 5:00 AM. De A2 Dortmund richting Berlijn is binnenkort 2 weekends vanwege werkzaamheden afgesloten bij Hannover. Dat is van 31 juli tot 3 augustus en van 7 tot 10 augustus. In Italië moet het verkeer de komende maanden rekening houden met veel vertraging op de A22, de weg Bolzano-Brenner. Iets ten noorden van Varna wordt aan de weg gewerkt. Op drukke reisdagen wordt het verkeer gedoseerd doorgelaten.
1: Dankjewel, dat is mooi. Bij de ANWB.

0: John Major en Clarity. Easy er tegenaan gaan. Ik zeg hartstikke fijn. Rustig aan. Kalm, dan breekt het lijntje. Die wordt hartstikke warm weer, jongens. Lekker vakantie aan het vieren. Ja, niet voor iedereen. Lang niet voor iedereen. Ja, de gedachte misschien. Sommigen moeten nog even deze week door. En dan is het zover. Maar Jacco is al even bezig. Hij stuurt de foto door van die perenkist van hem. Bob, goedemorgen. Hoi, hoi. Ik ben nu op vakantie. Ik sta in Paderborn bij de Paderzee. Nou, ik zie weinig zee, dus weinig meer op dit moment. Wat ik wel meer zie, is twee vrachtwagens. Een rode Volvo. Een hele oude, maar wat een geweldig ding. Even kijken aan het kenteken. Dan moet ik even inzoomen, hoor. Wacht even. De 6618. VB. En dan de links staat die Scania. Dat is ook een hele oude. Een echte met een neus.
1: Ja, Fabis.
0: 85, 53. Je moet echt even heel turen, hoor.
1: 85, 53,
0: 68. Oh, geweldig is hij opgetuigd. En dat is een soort wet van camper geworden. Geweldig. Lekker op vakantie. De familie van het kruis. Ja, lekker bezig. En gezellig dat jullie erbij zijn. Trouwens, Gerard is er ook bij. Bob, goedemorgen. Ik wens je een fijne uitzending. En alle vrienden van onderweg ook een hele fijne dinsdag. En ook die jarigen, maak er een mooie dagje van. En voor de rest, zegt Gerard, op zijn Haags. Ik heb verder niks te zeggen. Oh ja, heeft tante Corrie toch nog voor mij een broodje frikandel? Met uitjes en een beetje mayo. Gerard, ik luister 's morgens wel. Want eigenlijk weet ik niet wat ik moet melden of zeiken. Dus vandaar, de oude koeien uit de sloot halen heeft helemaal geen zin. Dus ik vind het fijn dat ik er vandaag ook weer ben. Dat vind ik ook, Gerard. Goed dat je er bent. Nou, zo meteen maar het liedje, denk ik, hè? Het Bob-liedje. Ik ben heel benieuwd. Ik zie hier al reacties van binnenkomen. Mensen hebben het op de een of andere manier toch al gehoord via Edwin. Geweldig.

net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.

0: Bas Tuinstraat met de hoofdpunten van het radionieuws. Een zware aardbeving met een voorlopige kracht van 7,1 heeft de Japanse prefectuur Kumamoto getroffen. Oman heeft Iran voorgesteld een regionaal orgaan op te richten voor gezamenlijk beheer van de Straat van Hormuz. Benzine en diesel zijn iets goedkoper geworden na de forse daling van de olieprijzen. ING verwacht dat dit jaar een record aantal woningen wordt verkocht. Het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Den Haag staat een file van 4 kilometer tussen Bunnik en Houten. Door bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is een kwartier. 10 minuten op de A16 Breda richting Rotterdam in 5 kilometer file tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. Door werkzaamheden is de rechterrijstrook tot maandag dicht. A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum 4 kilometer file, 20 minuten vertraging.

Nou, oké. Okay. In het kader van hoeveel zelfbevlekking kan een mens hebben? Ik ga er maar voor. Met dank aan Edwin, EWT Studio. Ik ben Bob op KBC. Nou, sterkte mensen.

0: Zo. Ja, dat moet ik nou voor zeggen. Geweldig gemaakt. Ja, als het niet over mij zou gaan, zou ik zeggen... Wat heeft dit? Fantastisch, wat een goed nummer. Ik ga het niet zeggen over mezelf. Ik vind het wel heel goed gemaakt. En dan gaat het om de creativiteit uit de EWT-studio. Edwin Tempelman, dankjewel. Leuk. Ja. Ja, mensen, AI is echt geweldig. Maar je moet er wel hele goede input voor geven. Ik kan niet zeggen dat... Ja, ik zeg wel dat Edwin het sowieso altijd goed doet. Dus complimenten daarvoor natuurlijk, ja. En je moet wat, hè, als je staat te wachten, Ton. Zo is het maar net. Oké. In het kader van de zelfbevlekking, ik stop er even mee, want anders word ik er gek van. Ik kan ook niet, maar ik vind die liedjes altijd wel heel erg leuk... als je van onderweg ook die dingetjes neemt. Zeker heel goed. En de creativiteit van de makers... en ik hoop dat het steeds beter gaat worden. En daar bedoel ik mee, wat een goede creativiteit stop je in AI. Dat je het er steeds beter uitkrijgt, maar ja... Nou, ik had het idee dat het ingezongen werd door Daniel Lohuus van Skik, eerlijk gezegd. Maar goed, ja, het is... Ik heb de teenslippers, ik sta op mijn teenslippers nu op dit moment... om niet uit te slippen of wel niet naast mijn schoenen te gaan lopen. Want ik vind het echt leuk. Nou, dankjewel daarvoor. Zo. Onderweg op KBC, Wim is er ook bij gekomen. Vanop Wim Grotemoer. Die zat al een tijdje te dringen dat hij even in de uitzending wil. Nou, dat kan. Die had het liedje ook alweer gekregen, volgens mij. Wim, kom er even bij. Wim, hallo.
1: Goedemorgen, Bob, er valt beter. Goedemorgen, Bob, er valt beter.
0: Ja, vertel, Wim.
1: Hier, Wnop, Oeteriesen.
0: Oeteriesen, ja, vertel Wim.
1: Ja.
0: Hoe is het met jou?
1: Hey, Bob, goed te passen?
0: Ja, zeker. Goed te passen, zeker. Jij?
1: Goeiedag.
0: Oh, je krijgt telefoon. Doe maar uit.
1: Uit.
0: Okay. Messenger, Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Wat leuk. Robert ten Haven is erbij, vanuit Canada. Goedemorgen, Robert. Ik kan een beetje Frans talen doen. Robert ten Haven is er ook bij. Michel van Doren is erbij. Ja, toch weer een rondje door een stukje Duitsland. 7 adressen, zegt hij. En weer Miet den Maschinenwagen. Voor mij niet zo hol in de bol, hoor. Hoogstens op vrijdag. Mijn best. Ik vermaak me wel in de Heimat. Voor de input vandaag iets van 3J zou ik leuk vinden. Speciaal voor Jos. Ja, Jos is er ook bij natuurlijk, ja. Die moet er ook weer aan geloven dat hij zo na de vakantie hier gestart is. En dan kan hij morgen wel lekker zagen voor ons, zeg maar. Nou, iets van 3J's. Ja, ik vind 3J's ook altijd leuk, ja. Ik vind een van de leuke nummers van 3J's 1 met de bomen. Dat is van best lang geleden al, maar... Leuke herinnering aan de oude 3J's ook... die toch een aantal keer live in de studio hebben gezongen en gespeeld. Dus aardige kerels, absoluut. Rustig weer begonnen, hoorde ik, die Jos. Ja, dat heb jij goed gehoord, Michel. Fijne uitzending en dat vanuit Geldern in Duitsland. Michel, roets maar lekker door en laat je niet gek maken. Jan Gimwis is er ook bij. Jan, ja... Morgen, eerste klantje alweer gelost. Ik ga nu richting Bordeaux. Poeh, ik hoop dat er na de middagpauze dat ik er aankom, zegt hij. Even naar wat foto's kijken, mensen. Ik zie echt een hele oude Franse weg, zie ik dan. Wel betonplaten allemaal. Echt platen zijn het. En ja, je kent ze wel als je door Frankrijk heen rijdt. Hè? Door die gehuchten zijn het eigenlijk. Met aan de weg natuurlijk die oude... Oude gebouwen. In Nederland zou dat geen 20 jaar staan. Zeker nog in 10 jaar zouden ze de sloopkogel er al tegenaan gooien. In Frankrijk, ook in België trouwens, dan zie je echt van die dingen staan dat je denkt van oké. En daar wonen dan ook nog mensen vaak in. In Spanje ook trouwens, vind ik alleen maar leuk om te zien. Nee, waarom zou je het slopen? Heel goed. Maar dat is de foto 1. Foto 2 is een hele kale snelweg. Met een echt waar wolkeloze hemel. Prachtige blauw, echt. En dan zie ik nog een bootje aan het water. Jongen. En een kasteeltje. Waarschijnlijk aan hetzelfde water. Maar daar zou ik wel willen wonen. Als tweede huisje. Nou ja. Jan, dankjewel voor het sturen. Ik word weer helemaal blij. Edwin van Tielbeke was al blij, is weer blij. Goedemorgen, Bob. Ben erbij. Edwin is onderweg naar... Dresden, hè? En dan uiteindelijk Zaandam, als ik me nog kan herinneren van gisteren. Even checken. Ja, dat klopt inderdaad, ja. Nou, we zitten lekker bezig, zeg maar. Johan, ACC is erbij. Met een good morning poppetje en een duimpje van mij terug. Want dat vind ik alleen maar leuk natuurlijk om dat te zien. Ik zei al dat de Viking erbij is. Nog geen informatie over waar die uithangt, de Intersprinter. Wel een duimpje van mij terug, dat is wel zo aardig. En ik heb je dus een koffie gegeven en een beetje water voor de hond van Johan, Anjo en Jan, mijn grote broer, die met z'n tweeën een dagje naar Griekenland. Met z'n tweeën, met z'n drieën, met z'n vieren een dagje naar Giethoorn? Nee, dat is het niet. Nee, die zijn onderweg naar Friesland, zo was het. Joop Seindelaan Stolwijk is erbij, mensen. Een duimpje van mij terug, Joop. En Jeroen laat van zich horen. Welke Jeroen? We hebben er meerdere. Nou, dit is Jeroen Schild, mensen. Je kent zijn stem.
2: Ja, goedemorgenmiddag, Bob, met Jeroen. Ben er ook weer bij.
0: Ja, gezellig, leuk. Vertel.
2: Wat, nou, gisteren. Een vrachtje met, hoe heet dat spul, joh? Schrets of zoiets.
0: Dat ken ik niet.
2: Geladen in Frankrijk.
0: Schrets?
2: Toen ben ik naar de routiertje gegaan. Hè. Die zat er vlakbij, 10 minuten vandaan. Daar heb ik nog een half uurtje over, dus dat
0: prima,
2: past wel mooi, hè?
0: Ja, denk ik ook.
2: Morgen om 4:15 weer vertrokken.
0: Ja.
2: Ik heb om 8:30 gelost in Hazerswoude, Rijndijk. En ik ben zojuist geladen in Ede.
0: Ja.
2: Vrachtje rundveemest, die ga ik brengen naar Alphen in Brabant.
0: Oh ja.
2: En daarna moet ik naar Lanaken. Vrachtje kunststof laden. En dan niet van Biddinghuis, maar van Hoekster in Duitsland.
0: Oh ja.
2: Voor morgenochtend te lossen. En daarna naar Holzminden voor Laar. Dus we hebben de dag mooi vol, hè?
0: Dat denk ik wel. Koffie dan?
2: Nou, ik zou zeggen, maak er een mooie uitzending van. Het is prachtig weer. En dan spreek ik elkaar morgen wel weer.
0: Oké.
2: Goedjes. Hoi, hoi.
0: Jeroen Schild, goed onderweg. Oh, Edwin is al geladen, laat hij weten. Edwin Rijming, Edwin van Tielbeke. Dus die heeft al geladen in Dresden. Is weer onderweg op de terugweg richting Zaandam. Morgen vroeg lossen. Kalm handen, breekt het lijntje niet. En zo is het maar net, ja. Michel zegt het trouwens ook. Men kan zich druk maken. Men hoeft het ook niet te doen. Kijk, wat een tegeltjeswijsheid. Die staat vast en zeker op een tegeltje bij jou op de wc thuis, denk ik, Michel. Men kan zich druk maken. Men hoeft het ook niet te doen. Heel wijs. Heel wijs. Heel wijs. Nou, en allemaal zwaaipoppetjes en diertjes en zo van Wim. Wat heb je met die huisdieren, Wim? Katjes, hondjes en zo. En allemaal liefdeshartjes en zo erbij. Ah, wel leuk. Goed. Nou, gaat ook over het liedje. Nou, dat vind ik ook leuk. Ja. BB Bart Barelts is erbij, mensen. Een duimpje van mij terug bij deze gedaan. Nou, en dan hebben we de cirkel weer een beetje rond voor dit moment, denk ik dan. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Input voor de muzikale ketting kun je ook... Luc zegt het is een goede jingle. Beetje inkorten. Top man, dat liedje. Ja, voor een jingle. Ik zal kijken of we dat kunnen inkorten. Dat ga ik dan zelf wel even proberen. Doe ik wel een keertje. Nou, Camille heeft ook van die mooie jingletjes gemaakt. Dus daar ben ik alleen maar heel erg blij mee. Vind ik alleen maar leuk, die creativiteit. Zonder te praten weer over zelfbevlekking van... Oh, wat ben ik goed, helemaal niet. Maar goed, in de aankondiging is het echt wel leuk. En ben ik ook best een beetje trots op eigenlijk. Nou, creativiteit al om mensen, zeg ik dan. De muzikale ketting. Mag je aansluiten op het nummer China Grove van de Doobies. Want dat was gisteren de laatste schakel uit 1973. Dat heerlijke nummer van de Doobies, China Grove. China in Your Hand mag je niet meer kiezen, want die hadden we daarvoor. En ook David Bowie, zowel als Iggy Pop met het nummer China Girl, ook niet. Want dat was de eerste schakel in de ketting. Gedeelde eerste plaats, A en B. Tweede is China in Your Hand, pauw. En de Doobies met China Grove als derde. Een woordzettertitel, dus weer China. Of Groove, of Grove mag je dan ook in dit geval pakken. Of iets met broers. Nou, Branders on the Highway zou er eentje zijn. En voor Bob dubbelop, nou, een aantal suggesties is binnen. En kijken wat we dan zometeen kunnen gaan doen onderweg bij KBC. Eerst even terug naar de wereldhit van Pat Benatar. Eigenlijk een beetje hardrock zangeres en toekomst in de popscene met dit nummer. Love is a Battlefield.

0: Bellator, Love is a Battlefield van 83. Ja, ik zei eigenlijk hardrock zangeres. Maar ze maakte wel stevige muziek eigenlijk in de jaren 80. Net daarvoor ook al trouwens. Dit bijvoorbeeld uit 1980. Hit Me With Your Best Shot. Ja, een wilde bruis hoor, die Pat Bellator. Even een klein stukje laten horen. Klein stukje dan, oké. Ja, ik word er wel enthousiast van. Ja, ze heeft gewoon een geweldige stem. Wat dacht je van dit? Geen AI hoor, dit. Oké, goed zo. Ja, en dan is dit gelijk te denken aan Bob Dubbelop. Niet vandaag hoor, maar gewoon om een beetje in de stemming te komen alvast. I Need a Lover is ook een groot succes van haar. Oh, en dit nummer, ja, dat is iets heel anders natuurlijk, ja.
1: Ook dit, ladies and gentlemen, is Pat. Pat Benatar.
0: There she is on stage.

Ja, we gaan echt een keer kiezen voor Bob Dubbelop uit Pat Benatar. Ik denk het wel. En dan dit. Ja, wat is dit dan? Oké. Okay. Dit zijn de Fine Young Cannibals. Die hoor je zometeen achter elkaar. Dat is de keuze voor vandaag. En Hannes, ik schrijf gewoon op een bierviltje wat jij graag wilde horen. Hoor. Bon Jovi, die doen we zeker een andere keer. Zometeen Bob Dubbelop. Het is nu 11:50. Tony is erbij gekomen. Tony! We hangen je uit. Morgen, zegt hij. Nou ja, dat impliceert in elk geval dat je in onze tijdszone zit in Europa. Dat denk ik. Maar ja, je kunt ook veel verder weg zitten natuurlijk, ja. Onderweg op KBC, BB is erbij. Ik had al gezegd, die heeft een duimpje gehad. Ben je onderweg en kun je niks sturen omdat je aan het sturen bent? Ja, dan moet je dat niet doen. Dan mag je niet aan die telefoon komen. Doe dat dan maar niet. De tukken thuis aan. Ik wilde toch even weten waar die uithangt. Nou, kijk eens even. Morgen, Bob en onderweg, vrienden. Ik heb vannacht bij een restaurant op de Vos gestaan. En vanmorgen ben ik begonnen bij OPJ Belgium. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Oubier, Hollandier. En ik rijd nu bij Tilly Wood onderweg richting HVH. Ik zeg, Hoek van Holland. Niet te ver doorrijden, dan krijg je natte banden. Tony is erbij. Tony Joosink, goedemorgen. Oh, dat had ik al gezegd natuurlijk, ja. Ja, nou ja, je kan me niet vaak genoeg goedemorgen krijgen. Onderweg op KBC. 891 op de Middengolf. En 1008 kilohertz niet te vergeten. En altijd via de stream. Ook via baddengaanderadio.nl kun je dit programma horen. Hollands Palet en Den Haag Totaal. Op de een of andere manier

0: Johnny Come Home. Dat zijn er twee achter elkaar. De Fine Young Cannibals. Good Thing, daar begon ik mee in deze dus, Johnny Come Home. Ik wil er nog eentje laten horen, maar is net even te kort. Voor 12 uur, dus we gaan zo meteen verder na 12 uur met de Fine Young Cannibals. Het is een verrassing, maar het is iets met onderweg zijn. Ja, zeker wel. Tony, laat even weten dat hij een Barnatuli onderweg is. Tony Josie, even kijken nog naar jouw bericht. Want ik keek al even wat ter aanvulling na of vanaf wat de ondersteuning. Onderweg ben ik naar Santiago de Compostela via Porto. Nee, is niet waar. Dat is Santiago de Compostela, dan Porto, Lissabon. En ik ben nu een uurtje of drie voor Bordeaux. Dus even kijken of ik via de nationale route dit kan doen, want de A63 zit nog dicht. En inderdaad, die 63, ja, dat is niet de weg natuurlijk vanwege die bosbranden die er zijn. Die ik zou kunnen pakken. Ik check even met je mee, want de weg is inderdaad door de natuurbranden rond Bordeaux. De A63 dus, afgesloten tussen Liposte en Sistas Marchiprime. Dat was afrit 17 en uiteindelijk afrit 24 Sistas richting Bordeaux. Tussen de ringweg van Bordeaux en Marchiprime afrit 23 richting Bayonne en Spanje natuurlijk. De oorzaak, ja, dat zijn dus die bosbranden in het departement Gironde. De alternatieve routes zoals geadviseerd wordt, dat is richting Spanje en Portugal via de, ja, bijvoorbeeld de A20 richting Toulouse en dan de A62 en de A64. Enfin, kijk maar even wat de planning aangeeft ter plaatse, want je weet natuurlijk niet drie uurtjes voor Bordeaux hoe je al wordt omgeleid voor die tijd. Dus toch even goed om mee te krijgen, denk ik, als je die kant op gaat. Tony weet dat natuurlijk, als geen ander, en anders even de planner, Tony. Hey, goede reis voor jou. Ideetjes voor de Cat & Co ook binnen, dat is mooi, want die plannen we even voor het volgende uur natuurlijk, ja. Foto's van Hans, de Viking, dan weet ik in ieder geval waar hij onderweg is. De buschauffeur uit Eindhoven is erbij gekomen. En Combi 1 en familie is onderweg naar Friesland. En die gaan ook al wat de goede kant op, zeg maar. Met KWC-radio erbij. Dus, en transportradio en hoe je het ook wil noemen natuurlijk, ja. Dit programma. Goed bezig, zeg maar. Luisterend kan op de Middengolf 891 om 1008 kilohertz. En natuurlijk altijd via de diverse radio-apps. KWC. Hey mensen, tot zometeen weer.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanaf morgen treedt in de provincies Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant het Nationaal Hitteplan opnieuw in werking. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zegt dat het dit jaar de derde keer is dat het Nationaal Hitteplan actief is. Het RIVM waarschuwt in hittemails onder andere zorgmedewerkers en mantelzorgers. Zij kunnen dan kwetsbare groepen goed ondersteunen. Ook geeft het RIVM tips om gezondheidsproblemen en ongemakken zoveel mogelijk tegen te gaan. In heel Nederland heeft de NS de dienstregeling aangepast met het oog op verschillende evenementen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Grand Prix in Zandvoort van 21 tot 23 augustus. Verwacht wordt dat dat weekend 50.000 Grand Prix-liefhebbers per dag naar en van Zandvoort de trein pakken. Ruim 300 extra medewerkers zullen dan aan het werk zijn. Treinen richting Amsterdam worden verlengd en sprinters tussen Amsterdam en Zandvoort rijden op maximale lengte. Verder wordt er deze zomer aan het spoor gewerkt en is een deel van de NS-medewerkers op vakantie. Brazilië heeft de Wereldhandelsorganisatie ingeschakeld vanwege Amerikaanse importheffingen op Braziliaanse producten. De regering Trump legde voor een aantal goederen een tarief van 25% op. Washington beschuldigt Brazilië daarbij van oneerlijke handelspraktijken. Later volgde voor bepaalde producten nog een heffing van 12,5%. Die maatregel geldt ook voor andere landen die volgens de VS onvoldoende optreden tegen dwangarbeid. De Japanse premier Takachi zegt dat bij de zware aardbeving in het zuiden van het land verschillende mensen gewond zijn geraakt. Op dit moment wordt de omvang van de gewonden en schade aan gebouwen in kaart gebracht. Volgens de premier zijn er ook bruggen en wegen beschadigd geraakt. De aardbeving had een kracht van 7 op de schaal van Shindo, de Japanse aardbevingsschaal. 7 is de hoogste stap. Het weer zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Where the The music never stops, never stops, never stops.
3: We are officially the hottest AM station.
4: Onderweg met Bob van Beten.

Weer eentje van de Fine Young Cannibals. Is er iets aan de hand bij KBC? Nou zeker niet. En ook weer wel natuurlijk. Want ja, in het kader van Bob Dubbelop draaien we altijd minstens twee nummers. Maar soms drie en heel soms al vier platen van een en dezelfde artiest. De Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Uit het jaar 1989. Ja. Ik heb de koffie erbij. En wat informatie, ook voor jou, Tony, opgelet. Tony, die onderweg is naar Santiago de Compostela, Porto, Lissabon, nog drie uurtjes voor Bordeaux. Even kijken, zeg jij, of ik wel via de nationale route, de A63 zit nog dicht, die weg kan bereiden. Een goede tip heb ik hier van collega chauffeur Luc, de MRC Mossel. Nee, die nationaal mag niet. Hij mag er niet overheen, Bob. De beste route is vanaf Bordeaux naar Langon. En dan op MT Marsan aan. Marsan. En vanaf daar weer naar Bayonne rijden. Een tipje van een kenner. Oké, nou, Tony, doe er je voordeel mee. En zo zie je maar bij welk transportbedrijf je ook rijdt, voor wie of een eigen rijder bent. Het maakt niet uit, je helpt elkaar allemaal. Doe je via dit platform. Onderweg op KBC Radio, zo zijn we goed bezig. Ja, denk ik dan. Nou, het is wel wat met die bosbranden bij Bordeaux. Ik denk meteen ook, en de hele tijd ook wel aan Reinert en Martina, die daar vlakbij een huisje hebben. Een chaletje, een klein huisje aan de kust. Het is prachtig allemaal. En ik hoop echt dat het nog prachtig is en mag blijven. Want ze vreesde vorige week voor het feit dat dat huisje misschien wel verloren zou gaan door de bosbranden daar. Hannes, ideetje voor de muzikale ketting? Aansluiten op de Doobie Brothers met China Grove. Modern Talking met Brother Louis. Oh ja, leuk. De Sutherland Brothers daar weer achteraan met Arms of Mary. En de Two Brothers on the Fourth Floor met Mirror of Love. Een mooie afspiegeling. Jaren 90. Deze eeuw ook nog wel een beetje muziek natuurlijk. Ja, leuk. Two Brothers on the Fourth Floor. Goed, noteer ik ook weer op een filtje. Die andere heb ik al gedaan, Bon Jovi, om een keertje Bob Dubbelop te kiezen. Je kent me, Hannes. Ik doe mijn best voor je. Dat geldt voor iedereen natuurlijk. Ik doe voor iedereen mijn best. Bijvoorbeeld voor Hans, die heeft nu intussen foto's gestuurd, de Viking. Rond 8 uur ben ik naar Hellevoetsluis toegegaan om een trailer op te halen. En daar zat een kopvracht in. Terug naar Moerdijk gegaan, daar bijgeladen. Rond 11:15 was ik er en ze zijn me gelijk gaan laden. Niet te geloven. Heel goed, als de trailer vol is, ga ik richting Zwitserland. Maar nu nog even afwachten. De zon schijnt, het is alweer warm. Oortje in en een beetje rondlopen op de zaak. Groetjes van de Viking. Foto's is het bewijs voor mij, maar wel leuk om te zien natuurlijk ook. Dat Hans niet staat te jokken, maar doet hij ook niet, hè, de Viking. Nee, dat kan niet, hoor. Leuk om te zien. Warm wordt het. Zometeen het weeroverzicht voor Europa. Eens even kijken, want ik heb gisteren al verteld dat geleidelijk aan deze week het eigenlijk overal warmer gaat worden. Nederland, België, maar ook in Spanje volgens mij. En daar is het al behoorlijk heet. In Italië. Kom er zo meteen op terug. De buschauffeur uit Eindhoven, Vincento, is erbij. Goedemiddag. Ik zeg goedemiddag terug. Gezellig. Oh, en combi 1 met Anjo en Jelmer en de hond onderweg naar Friesland. We gaan naar Lemmer. Lemmer ga je. En dat is het randje van Flevoland en Friesland natuurlijk, hè. Lekker onderweg. Ik vind het wel een lekker muziekje eigenlijk. Zal ik nog even een Frans deuntje doen? Ja, waarom ook niet? Ja, precies. Misschien dat Klaas in Frankrijk, waar hij al heel lang woont, misschien even reageert en zegt van ja, nou is het wel even klaar met die muzetjes allemaal. Maar ik vind het wel even leuk. Beetje prikken, beetje plagen. Goed, we gaan naar Lemmer en dan gaan we eten bij Scharstenbrug. Bij Scharstenbrug ga je eten, lekker. Oké, eet smakelijk. En dat doen we om de Nederlandse chauffeurscafé in stand te houden. Nou, dat vind ik een goede zaak. Heel goed. Tja. Oh, Tony reageert intussen ook. Ja, inderdaad, dat is verboden voor 10 ton en zwaarder. Maar dat is het eerste stukje, dus ik ben op de hoogte. Vaak bij te bangen, via Langon en de Mont de Marsan. Dat stond er ook eigenlijk, ik zei de Marsan, maar het is de Mont de Marsan. Kan altijd nog wel. Oké. Maar mooi dat Luc even meedenkt. Ja, zie je wel, Tony. Tony, Connie verder, maar dat wist hij zelf ook wel natuurlijk, ja. Jos is erbij, de vakantie Jos is niet meer die vakantie Jos. Oh, die is wel lekker naar Italië geweest. Ja hoor, zeker. Echt, wat een leuke foto's heb ik gezien. En in Zwitserland, hè, niet te vergeten. Ik vind Zwitserland ook een prachtig land, moet ik je zeggen.
Dat weet ik sinds een paar jaar. Het was er nooit geweest, maar ik vond het toch leuk. Ik moet alleen nog een keertje door diverse tunnels heen. Dat heb ik nog nooit gedaan. Ja, hele kleine tunneltjes, maar dat lijkt me dan toch wel eens wijs om te doen. En ik ben ook nog nooit in Oostenrijk geweest. Zometeen wel het weer voor Oostenrijk. Dat is toch wel even leuk om dat mee te nemen, denk ik, bij KBC. Stel je voor dat je erheen moet, natuurlijk. Ja. Goed, onderweg. Dit is Redbone uit 1974. Come and get your love.

Onderweg op KBC, Messenger Bob van Beten en Bob uit kbcradio.nl. We blijven nog even doorgaan over Frankrijk, want Tommy die voegt nog even wat toe. En dat is verboden voor 10 ton in zwaarde, dat is het eerste stukje. Vaak bij de banche is... is Twents vertaald. Meestal ben je te bang, de schokjewagen. Ik denk, laat me die gek maken. Ik denk, die plaats ken ik niet, te bang. Ben je te bangen? Oké, dat klinkt weer te Brabants eigenlijk, ja. Goed, nou. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. En Frankrijk, ja, ik ben blij dat ik even een bericht krijg van Martina en Reinhard. Want ik zei net van het huisje van ons. De afgelopen dagen, Bob, waren ongelooflijk zwaar en heel veel zorgen voor ons. Gelukkig zijn Reinhards dochter en haar familie veilig thuisgekomen in Erfstad. En onze vrienden en buren veilig geëvacueerd. Echt een wonder dat ons huis en onze spullen tot nu toe gespaard gebleven zijn van die brand. Er zijn grote brandgangen rondom ons huis aangelegd bij Bordeaux. Maar het is erg heet en het vuurt nog steeds. Het vuur woedt nog steeds. Het is nog steeds brandend daar, ja. We blijven bezorgd en bang. Ja, je hebt er niks aan, maar we leven met jullie mee. Ik ook. Ik zit er elke dag aan te denken hoe het bij jullie gaat. En ik ben blij wel dat jullie in Erfstad zijn en niet in Bordeaux. En de familie en ook niet. Maar het is allemaal wat, zeg. Jongen. Ik kan me voorstellen als je hele bezit daar staat en jullie fantastisch mooie plekje, waar je altijd zo fijn bent met elkaar of waar je familie is. En het staat dan op punt om getroffen te worden door de bosbranden. Boom! Het is nogal wat, zeg ik. Nou, dat is nog niet het geval met de brandgangen die er zijn aangelegd. Hopen dat het vuur echt helemaal onder controle is. En dat er niks verder gaat gebeuren. Leven met jullie mee. Heel veel sterkte. Een weeroverzicht voor Europa begin ik altijd in België. Waarom zou ik het vandaag dan niet doen? Nou, wel dus. Vanmiddag wordt het erg warm. De temperaturen liggen nu al best hoog, boven de 25. Temperaturen gaan opklimmen van de 28 tot zelfs 30 graden. 26 graden naar bij de kustregio. Dus daar moet nog een klein graadje of wat bij en dan is het zover. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm, met temperaturen die de nacht ingaan, 17 tot 20 graden. En dan kom je uit bij woensdag, dus morgen, 29 juli in België. Opnieuw zon overgoten en een snel stijgende temperatuur, met tegen het middaguur al ruim 30 graden en weinig wind. Ja, morgenmiddag liggen de temperaturen op heel veel plekken. Laten we zeggen de allerheetste plekken al tussen 33 en 35 graden. De Ardentse toppen, maximaal 30 graden. Daar is het minder heet. En morgenavond om 9 uur is het nog zelfs tropisch warm op de meeste plekken. Dus zo'n 30 graden Celsius. Donderdag zijn er wel grote temperatuurverschillen in België, gemeten tussen west aan de kust en oost. Want in het westen brengt wind van zee verkoeling, rond de 24 graden maximaal op donderdag. In het oosten is juist die warme luchtsoort nog aanwezig en bereiken de temperaturen de dikke 30 graden Celsius. En vrijdag, minder warme lucht en die stroom zorgt ervoor dat de temperatuur niet verder komt dan een graad of 7, 28. En dat zijn wel de pieken, want in het westen komt de temperatuur maar op 22 graden uit. Maar is het een beetje onzeker qua verwachting, dus vanaf zaterdag tot de volgende week. De ene zegt dat het mogelijk regionaal weer 35 graden wordt. Andere zegt dat het valt wel mee. We wachten het maar af. Maar dit weet je in ieder geval voor de komende dagen. Ook de komende tijd voor België, Italië moet ik zeggen. Ik stap even over en sla een paar landen over eigenlijk. De temperatuur komt in Italië zo tussen de 30 en lokaal zelfs 39 graden uit. Dat zijn echt de allerheetste plekken. De Alpen blijven gevoelig voor buien. Rome ook warm. Het warmste moment van de dag komt eraan met 38 graden Celsius. En de minimale temperatuur dan rond de 25 graden. Nou, het is niet uitgesloten dat her en der in Italië deze week nog wel ergens 40 graden gaat worden. Heet is en blijft het in Spanje ook, met ruim 35 graden in de binnenland. Temperaturen tot zo'n 40 graden zijn mogelijk. Op de costa's niet. Dus aan de bekende costa's komen de temperaturen tot een graad of 32. Portugal, Tony gaat erheen. En je bent vast niet de enige. In het binnenland komende dagen komt de temperatuur zo op 35 graden uit. In de kustgebieden door wind van zee minder heet. Bijvoorbeeld in Lissabon toch nog altijd wel die tropische 30 graden die eraan zitten komen. Porto trouwens 25 tot 28 graden. Het lijkt een stukje draaglijker, zeg maar. Hoe is het in Griekenland? Ik heb hier ook Griekenland bij liggen. In Athene rond 35 graden.
Op de stranden elke dag een graad of 30. Landinwaarts nog warmer. Oké. Dan naar Frankrijk. Ja, we hebben het al veel over gehad. Op de meeste plekken is het droog. Schijnt veel zon vandaag. In grote delen is het ook echt heet. Op uitgebreide schaal de tropische temperaturen, de tropische 30 graden die makkelijk wordt overschreden met 33 tot 37 graden. Maar morgen, woensdag, lijkt op de meeste plekken de heetste dag te gaan worden. In Parijs loopt het kwik morgen op naar 38 graden Celsius. En ook in de regio Bordeaux blijft het overwegend droog, zonnig en heet. Dus het gevaar van bosbranden of uitbreiding is en blijft aanwezig. Londen, daar is het droog. Temperatuur gaat elke dag een beetje omhoog. Nu nog 4, 25, wordt 26 graden. Halverwege deze week, dan zitten we bijna op 33 graden Celsius. Zomers weer ook in Wales met 21 tot 26 graden. Schotland is wat wisselvalliger, daar zit mijn jongste zoon. En die stuurde gisteren even wat foto's door dat het gewoon aan het regenen is daar. Enige tijd regen kan er elke dag wel vallen. Edinburgh, temperaturen 20 tot 22 graden Celsius. En nog een paar temperaturen van Duitsland. Na de lichtvallige, wisselvallige moet ik zeggen, maandag met relatief lage temperaturen is het vanaf nu echt wel de komende tijd warm en zelfs zeer warm. Tropische temperaturen van 33 tot 38 graden. En lokaal kan er zelfs een piekje in het zuidwesten van Duitsland van 39 graden bij zitten. Dus het is warm. Dat geldt ook voor Oostenrijk. 30 graden vandaag en morgen en donderdag regionaal 35 graden Celsius. En ook temperaturen van 35 tot zelfs 37 graden staan opgetekend voor morgen en donderdag voor Zwitserland. In de hoger gelegen bergdorpen, daar kan het wel tropisch warm worden. En ja, dat is eigenlijk ook erg uitzonderlijk dat het toch die 30 graden bereikt. De vorstgrens, die is er ook. De eeuwige sneeuw ga je opzoeken, maar dan moet je naar ruim 5000 meter klimmen. En de gletsjers, die zullen bovendien zeer snel smelten en instabiel worden. Het warme weer lijkt ook in het weekend aan te houden. En dat is alvast even een vooruitblik. 5:30, trek je toch? Goed zo, onderweg op KBC, houd het hoofd koel. IJscafé dan maar. Het lijkt mij het allerlekkerste, moet je zeggen. Ik ga het zo even maken. Oh, ik heb geen ijs in huis. Dan maar gewone koffie. In elk geval heb ik de korte broek aangetrokken. Dat vertelde ik je al aan het begin. Ik zit in mijn teenslippers. Ik heb een mooi uitzicht.

0: word je een werkgever met een wachtlijst. Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanaf morgen treedt in de provincies Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant het Nationaal Hitteplan opnieuw in werking. In heel Nederland heeft de NS de dienstregeling aangepast met het oog op verschillende evenementen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Grand Prix in Santander.

Grens 3 kilometer door de controles, een kwartier vertraging. A16 Breda-Rotterdam, bij de Moerdijkbrug 4 kilometer file, 5 minuten vertraging door de werkzaamheden. A17 Roosendaal-Dordrecht aansluitend op de A16. Bij knooppunt Klaverpolder een kwartier vertraging en 2 kilometer file.

politie. Liefdesliedjes. Ze klonken in je oren de afgelopen paar minuutjes op KBC.

0: was even het jaar 1993. Hey, Canada meldt zich. Erik Nijhoff is erbij. Oh, en ook Sandra heeft zich gemeld. Nou ja, daar gaan we dus even een rondje post mee doen. En Philip heeft even een opmerking ten aanzien van wegafsluitingen in België. Daar kom ik zo meteen zeker even op terug. Oh, en niet vergeten, de muzikale ketting zo meteen. Dan gaan we verder met China Grove. De aansluiting op China Grove van de Doobies, de Doobie Brothers. Maar welke bronnen gaan we ook alweer doen? Nou ja, of gaan we toch iets anders doen? Dat zou zomaar kunnen. Nou ja, je hoort het zo meteen. Gewoon blijven luisteren naar KBC 891 op de Middengolf en 1008 niet te vergeten. Sandra. De zeemeermin van Zijderlaan Stolwijk. Goedemiddag.
1: Hey, Popper de Popski.
0: Hey, hallo.
1: Ik even te luisteren, maar het laden duurde wat langer.
0: Ja.
1: Maar, ik kan nog een half uurtje luisteren, dus
0: nou, gezellig dat je er bent. Hoe is ie?
1: Ik ben onderweg naar Cambrai.
0: Ja.
1: Ja, voor een rotiertje. Even kijken of ik nog een kiertje lust. Maar dat verleer je niet, toch?
0: Nee, dat denk ik ook niet, hè.
1: Komt goed. Ik ga morgen even lossen. Net over de grens in Frankrijk. Dus, ja. Maar ja, we gaan het meemaken. Ik ga nog even luisteren.
0: Goed zo. Later. Doei en succes. En niet omkeren, zeg maar. Want die keer in aantocht is wel lekker natuurlijk, ja. Gerben Pap is er ook bij. Die stuurt even een blauw duimpje. Dus je krijgt van mij een Bluetooth duimpje terug bij deze. Erik in Canada. Ik ga straks een vrachtje ATV's laden voor Newfoundland. Doe mij maar eens even een lekker bakje Nederlandse koffie naar Vermont. Want daar ben ik in Vermont. Raampje open draaien, ik teleporteer naar Vermont. 3, 2, 1, komt-ie. Oh, en iedereen succes daar met de hitte. Ja, dat is bij jou niet zo, Erik, in Canada, denk ik dan, hè? Succes met de ATV's laden. Nog even voor diegenen die onderweg zijn in Frankrijk naar Bordeaux en verder willen rijden naar Spanje en naar Portugal. Een tipje van Patje van MRC. Motorrad Kako. Patrick, dankjewel. Bob, goedemiddag. De A62 nemen. En dan de A65 op de afslag Mont-de-Marsan richting Dax. Bayonne, dat loopt best. Penny, dankjewel. Dus de 62, dan de R65 op en dan de afslag Mont-de-Marsan richting Dax en richting Bayonne. Dat is een goede route. De omleiding van Bordeaux, dankjewel. Tony weet dat misschien ook wel, maar misschien anderen niet, dus goed op te nemen. Onderweg op KBC. Dan gaan we zo meteen naar de muzikale ketting. Ja, dat kan toch nog wel even moeilijk worden voor mij. Ik had hem opgeschreven, maar Brother Louie staat mij in mijn hoofd. staat niet in mijn hoofd. Maar ik kom me even gauw niet tegen. Dus we eens even kijken of we daar de tanden in kunnen gaan zetten. Even eerst, denk ik dan bij mezelf. Enige verkeersinformatie voor België. Want Philip heeft dat allemaal gehoord en gezien. En ja, als iemand het weet, dan is het Philip wel. Iemand als Philip die in België woont. Middag Bob en truckersvrienden. Afgelopen week moest ik naar Zaventem en zag boven de autostrade E19 ter hoogte van Vilvoorde dat er in augustus en september problemen worden verwacht op de splitsing van de R0. Momenteel luister ik trouwens op het nieuwe radio, de app, radio app Garden. En die geeft de korte golffrequentie aan 9925 vanuit Harlingen. Joh, het is allemaal mogelijk, KBC, wat die allemaal doet, niet te geloven. Ik weet niet of die frequentie nog bestaat, zegt Philip. De nachtuitzendingen richting de USA. Het gebeurt allemaal bij KBC. Zaterdag of zondagnacht, na het programma van Camille Jansen. It's from the Heartland. Maken wij radio voor Amerika. Het is ongelooflijk allemaal. Hè. Goed, dus Philip nog eventjes, die zegt dus inderdaad, er wordt gewerkt in augustus, september 1.19 ter hoogte van Vilvoorde. Dus dan weet je dat. Ter hoogte van de splitsing van de R0. 10:30. Ik zeg tijd voor muziek, mensen, zeg ik dan. Ja, David Bowie en Mick Jagger, Dancing in the Street. Wat een lekkere combinatie was dat. En wat leuk om die weer te horen onderweg. Ik zeg genieten.

0: David Bowie, Mick Jagger. Ja hoor. Dancing in the Street. Oh, wat heerlijk. Ik heb hem gevonden. Ze waren even door, door de mangel genomen. Ik kon ze gewoon niet meer vinden.
1: De muziekketting. Schakel 1.
0: De mannen van Molen Talking, Brother Louie. Groot succes voor ze in 1986.

0: Zo doen we dat maar. Met de tweede schakel in de ketting. Luc zegt, Bros, when will I be famous? Bros, brothers natuurlijk, het waren ook twee broers. Sutherland Brothers and Quiver, Lying in the Arms of Mary. Die kwam ook van jou, uit jouw koker, zeg maar. En ja, Brothers in Arms, Dire Straits, ook hartstikke mooi. Ja, wat gaat het zo meteen worden? Je gaat het meemaken als je blijft luisteren. Jos, de vakantieman de afgelopen weken. Heerlijk naar Italië geweest en in Zwitserland geweest. Morgen mag hij weer zagen en nu en route. Jos, kom er even bij. Jos, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Bob. En goedemiddag aan luisteraars allemaal weer. Nou, Bob, ja. Vanmorgen al even contact gehad. Gisteren weinig tijd gehad.
0: Ja, dat geeft niet, snap ik.
1: En vandaag... de eerste is eruit. Ja. En straks even naar de middag de tweede bij Lyon. En dan gaan we in zakjes aan richting de Fregiu-tunnel. En dan gaan we morgen maar eens in het Italiaanse beginnen.
0: Lekker.
1: En dan zien we wel weer hoe de week verder loopt. Dus straffe week om te beginnen.
0: Ja. Ja,
1: na 3 weken vakantie. Altijd tijd tekort. Ja, je bent van alles van plan. Je maakt een hele planning voor de derde week thuis. Maar er komt nooit geen ene klote van terecht. Maar goed, dat maakt niet uit. Zo houden we werk over.
0: Herkenbaar.
1: Dus het gaat allemaal wel weer goed komen. We gaan lekker weer aan de gang, Bob. Ja, morgen gaan we gewoon zagen. Alles is weer mee. Gesmeerd, onderhouden, nagekeken, APK gekeurd.
0: Dus oh, goed zo.
1: Het gaat helemaal goed komen.
0: Dat lijkt me wel, ja.
1: Ik zou zeggen, jongens, rustig aan. Bob, goede uitzending verder. En houd hem overeind. En tot morgen.
0: Zeker tot morgen, want dan mag je weer lekker zagen bij ons. Mag je weer de handen uit de mouwen steken. Want het is mij wel goed afgegaan. Maar ik heb wel spierpijn zo'n donderdags en vrijdags van het zagen. De week door het midden. Morgen gaat het gebeuren. Jos, dankjewel. Goede rit vandaag.
2: De muziekketting. Schakel 3.
0: Dit is zo mooi. These mist-covered

Wie heeft het niet, zou ik willen zeggen. Dat blauwe album van Dire Straits. En I Want My MTV staat er ook op, inderdaad. Het album stond jarenlang in de top 100 in Amerika. Met erop ook Brothers in Arms natuurlijk, ja. Zo, vanzelfsprekend. 1985 laten we voor wat het is. En dat was de derde schakel in de muzikale ketting. Sommen nog even op, kun je nadenken over morgen. Maar die Brothers die houden we er misschien wel in. Modern Talking met Brother Louie. Brothers on the Highway. Of Brothers of the Highway. Mag ook Johnny Bullock. En Edwin Templeman. Die versie, geweldig. En Brothers in Arms van Dire Straits. Dus als laatste schakel. Nou, straight ahead zeg ik dan. Hou hem tussen de lijnen. Veilige kilometers vandaag. Is het alweer voorbij vandaag dan, mensen? Ja, zeker. Ik heb een afspraak bij de kapper vanmiddag. Eigenlijk moet ik dat in de baas de tijd doen. Natuurlijk groeit niet alle haar in de tijd van de baas. Maar ik laat ook niet alles knippen. Dus er gaat toch een deeltje af vanmiddag. Beetje aan de zijkant en zo. Bovenop hoeft niks af. Anders wordt die landingsplaats steeds groter. Dus laten we dat maar niet doen. Messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl. Doen we morgen weer. Is Camille er dan ook weer bij? Dat zou kunnen. En Hannes, ben je er ook weer bij morgen? En Harry, niet te vergeten. En Sandra en Jos. Ja, Jos moet zagen morgen. En Patje, Paddy van MRC. Gerben Pap. Martina en Reinhard. Commi en familie 1, grote boer. Jeroen van Rode. Ach, de aviateur had ik nog niet genoemd. Die is er ook bij vandaag geweest. Gelijk maar even checken of ik iedereen wel gemeld heb in de uitzending. Gerard Grootkozijn ook niet. Oh, wat dom, ik ben je zo voorbij gegaan. Maar ik ben blij dat je er nog steeds bent, Gerard. Dat je niet bent afgehaakt. Gerard Grootkozijn. Nou, volgens mij wel, hoor. Ben ik weer op de hoogte. Dank voor jullie input van vandaag. En jullie output is kilometers maken, denk ik, over het algemeen. Succes daarmee. En morgen rijd ik graag met je mee en maken we dan weer samen radio. Via Messenger, Bob van Beter en bob@kbcradio.nl. Tony, succes richting Portugal. En iedereen een lekkere dinsdag toegewenst. En morgen bouwen we samen weer een feestje. Tussen 11 en 1 hier bij KBC Radio. Je hoort zo meteen meer dan 50 jaar popmuziek. En Mark met het zoute uur muziek uit de tijd van de zeezenders van 3 tot 4. En net als vandaag is dit programma morgen ook weer via Hollands Palet, Den Haag Totaal en barregaanderadio.nl. Keep it cool, mensen, zeg ik. Tot morgen. And thanks for today.

En mocht er nog iemand een tosti willen, er zijn er nog een paar beschikbaar. Even bestellen via mij, je bent me te vinden. En de kantinejuf zwiept ze zo de deur uit. De hamkaastosties en de kaastosties.

0: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. De politie laat weten dat de menselijke resten die 3 jaar geleden op het strand van Texel werden gevonden van 2 Afghaanse vluchtelingen zijn. Volgens de politie waren zij op dat moment 20 en 27 jaar oud en mogelijk onderweg van Frankrijk naar Engeland. In het najaar van 2023 werden op het strand botdelen van een voet, onderlichaam en bovenbenen gevonden. De identiteit van de 2 mannen kon worden vastgesteld door DNA-onderzoek en een gevonden telefoon. Rond 8 uur vanmorgen heeft de politie in Den Haag een overleden persoon gevonden. Een woordvoerder zegt dat er 3 verdachten zijn opgepakt, maar onbekend is op dit moment of het hier om een misdrijf gaat. De overledene werd vlakbij het treinstation Den Haag Centraal op de laan van Reagan en Gorbachev aangetroffen. De politie is op zoek naar getuigen en doet forensisch onderzoek. Bij het Franse Biscarrosse heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven en kunnen 15.000 mensen terug naar huis. Sinds vorige week werden 220.000 mensen geëvacueerd. De grote natuurbrand in het gebied is dankzij de hulp van duizenden brandweerlieden en betere weersomstandigheden redelijk gestabiliseerd. De brandweer is wel bang dat de brand in Gironde, die ruim 42.000 hectare natuur in de as legde, opnieuw kan oplaaien nu het weer erg warm wordt. En in Frankrijk heeft de openbaar aanklager gemeld dat een 23-jarige man vervolgd gaat worden voor brandstichting in het zuiden van het land. De man zit ondertussen in voorlopige hechtenis, schrijft Le Parisien. Hij wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij de brand in het Gros-Bassillon-gebergte ten noordoosten van de Zuid-Franse stad Marseille. Daar is het vuur nog altijd niet onder controle en werken zo'n 1000 brandweerlieden met man en macht om het vuur te bestrijden. De bossen in de omgeving zijn voor bezoekers afgesloten. Vanaf vandaag is er in Frankrijk opnieuw sprake van een hittegolf. En dan het weer bij ons. Zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Dit is even de hart van de ANWB. A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de grens 3 kilometer file. Op de A16 Breda-Rotterdam 4 kilometer file tussen Zevenbergshoek en de Moerdijkbrug. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en Knoopelklaverpolder 2 kilometer file. A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elst en het Gelredoom 3 kilometer file.
3: Mighty KBC, where the

0: woordvoerder zegt dat er 3 verdachten zijn opgepakt, maar onbekend is op dit moment of het hier om een misdrijf gaat. Bij het Franse Biscarros heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven en kunnen 15.000 mensen terug naar huis. En in Frankrijk heeft de openbaar aanklager gemeld dat een 23-jarige man vervolgd gaat worden voor brandstichting in het zuiden van het land. De man zit ondertussen in voorlopige hechtenis, schrijft Le Parisien. Het weer zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 24 tot 30 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files, onder andere op de A1 richting Apeldoorn eentje. Vanuit Amsterdam file vanaf Hoevelaken tot aan Barneveld 10 minuten door een kapotte vrachtwagen. Er is 1 rijstrook dicht. Verder wegwerkzaamheden op de A16 bij de Moerdijkbrug richting Rotterdam. Ongeveer een kwartier vertraging vanaf knooppunt Zonzeel. En hierdoor oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal. Voordat je bij knooppunt Klaverpolder de A16 op kunt, 2 kilometer en ongeveer 20 minuten in de file.

0: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. In Almelo heeft de politie een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 35-jarige man uit Enschede afgelopen weekend in een Duits hotel. Het slachtoffer zat in een rolstoel en zou mogelijk gewurgd zijn. De man ging samen met de verdachte naar een vuurwerkshow in de regio kijken. Daarna gingen ze naar een hotel in het Duitse Rees. Op zondag checkte het slachtoffer niet uit en zodoende ontdekte hotelmedewerkers zijn lichaam. De Spaanse premier Pedro Sanchez meldt dat de brandweerlieden bij het bestrijden van de grote natuurbranden in Spanje licht aan het einde van de tunnel zien. Volgens Sanchez is het tij aan het keren. Dit jaar hebben allerlei bosbranden in het land al ruim 170.000 hectare natuur in de as gelegd. Het gaat om 6 keer zoveel als heel vorig jaar. Sanchez zegt dat er nog erg moeilijke dagen en uren aankomen omdat de temperaturen opnieuw flink oplopen en de thermometer morgen rond de 40 graden kan aantikken. Doordat het zo warm blijft in Europa dreigt de waterstand van de Rijn tot een historisch dieptepunt te dalen. Het gevolg is dat er problemen voor het vervoer van brandstoffen en steenkool naar het binnenland ontstaan en daarmee worden de transportkosten duurder. Tussen Koblenz en Mainz is de waterstand ondertussen gezakt tot het laagste niveau sinds 2018. De Rijn is een belangrijke transportroute voor onder andere olieproducten, goederencontainers en steenkool. Door de dalende waterstand wordt het goederenvervoer nu al ontregeld. Bij het Franse Biscarrosse heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven en kunnen 15.000 mensen terug naar huis. Sinds vorige week werden 220.000 mensen geëvacueerd. De grote natuurbrand in het gebied is dankzij de hulp van duizenden brandweerlieden en betere weersomstandigheden redelijk gestabiliseerd. De brandweer is wel bang dat de brand in Gironde, die ruim 42.000 hectare natuur in de as legde, opnieuw kan oplaaien nu het weer erg warm wordt. Het weer zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 24 tot 30 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Die loopt de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Knoopend Hoevelaak en Barneveld 6 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Een kwartier vertraging, de rechterrijstrook is dicht. A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 10 minuten vertraging aan de Duitse grens. Op de A16 Breda-Rotterdam door de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier, aansluitend een kwartier vertraging op de A17 Roosendaal richting Dordrecht bij Knoopend Klaverpolder. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

0: Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In Almelo heeft de politie een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 35-jarige man uit Enschede afgelopen weekend in een Duits hotel. Het slachtoffer zat in een rolstoel en zou mogelijk gewurgd zijn. De Spaanse premier Pedro Sanchez meldt dat de brandweerlieden bij het bestrijden van de grote natuurbranden in Spanje licht aan het einde van de tunnel zien. Volgens Sanchez is het tij aan het keren. Doordat het zo warm blijft in Europa dreigt de waterstand van de Rijn tot een historisch dieptepunt te dalen. Bij het Franse Biscarrosse heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven en kunnen 15.000 mensen terug naar huis. Het weer zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 24 tot 30 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn meerdere files die opvallen, onder andere op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld een kwartier. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Verder een ongeluk bij Bavel in Brabant op de A58 vanuit Tilburg. Bij onderweg richting Breda hou dan rekening met 20 minuten vertraging. Die file begint bij Tilburg. En een ongeluk op de N366. In beide richtingen is de weg daar dicht ter hoogte van Ter Apel.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Road Roller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 en

0: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Een 55-jarige Rotterdammer is door de rechtbank veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor de aanranding en verkrachting van een 7-jarig meisje. De man zou het kind op klaarlichte dag in het Rotterdamse Zuiderpark hebben aangevallen. Het Openbaar Ministerie had om 5 jaar cel gevraagd, maar de straf valt lager uit, omdat de rechter niet alle aanklachten tegen de man bewezen vindt. De 21-jarige Abdul B., die verdacht wordt van de aanslag op de Pride in Berlijn, zou volgens de krant Bild op die dag opnames gemaakt hebben waarop hij aangeeft trouw aan Islamitische Staat te zijn. Zaterdagavond zou hij met een auto op een feestende menigte zijn ingereden. 1 persoon moest dat met de dood bekopen en 29 anderen raakten gewond. In de loop van zondag werd B. door de politie gevonden en doodgeschoten. B. had Libanese wortels, maar was Duitser. Hij was geradicaliseerd en had een strafblad. De gezondheidsminister van Oeganda meldt dat de ebola-uitbraak in het land voorbij is. Door de uitbraak in de Democratische Republiek Congo raakten in buurland Oeganda ook 20 mensen met het virus besmet. 2 van hen kwamen te overlijden. In Congo is het aantal besmettingen tot ruim 3000 opgelopen. Zeker 1300 mensen zijn door de ziekte overleden. Er is nog altijd geen goedgekeurd vaccin voor de ebola-variant die nu rondgaat. Doordat het zo warm blijft in Europa dreigt de waterstand van de Rijn tot een historisch dieptepunt te dalen. Het gevolg is dat er problemen voor het vervoer van brandstoffen en steenkool naar het binnenland ontstaan en daarmee worden de transportkosten duurder. Tussen Koblenz en Mainz is de waterstand ondertussen gezakt tot het laagste niveau sinds 2018. De Rijn is een belangrijke transportroute voor onder andere olieproducten, goederencontainers en steenkool. Door de dalende waterstand wordt het goederenvervoer nu al ontregeld. Het weer, zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 24 tot 30 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk vielen bij Nijkerk op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. De file begint bij knooppunt Hoevelaken en is 10 minuten lang. De rechterrijstrook is dicht. Verder is het ook druk voor de Duitse grenscontroles, onder andere op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 10 minuten.

Cher, een artieste die een prachtige carrière heeft gehad. Woorden haar met Bang Bang. Van je hobby je werk maken, is dat verstandig? Ik praat er straks over met collega Bob van Beter. Bob doet vandaag trouwens de techniek. Heel veel leuke deuntjes vandaag in ons zoute uur op de lijst. De Rolling Stones met Satisfaction. Diane Ross, Touch Me in the Morning. Ja, vroeger vond ik dat wel lekker, maar tegenwoordig denk ik blijf van af. We hebben uit La France, Paris, Oh Lady Mary van David Alexandre Winter. Was gewoon een Nederlander hoor, die mooi Frans zong en grote hits scoorde. En gaat terug in de tijd van de Beatles. Maar nu een set van 4 platen. Zometeen de Stones, Diane Ross. Eerst die Continental Uptight Band met Please Sing a Song for Us.

0: Oh, dit is toch waanzinnig leuk in het Nederlands. Vlaming, halve Nederlander, Raymond van het Groene Woud met Cha-Cha-Cha. Ik heb samen met Bob een beetje mee zitten genieten, maar vooral mee zitten zingen.
1: Ja, jij wel, hè?
0: Ik
1: moest me inhouden, zei jij.
0: Hey, doe jij het volgende liedje even, Bob?
2: Mark van Amstel.
3: Het zou u.

0: Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Een 55-jarige Rotterdammer is door de rechtbank veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging voor de aanranding en verkrachting van een 7-jarig meisje. De 21-jarige Abdul B., die verdacht wordt van de aanslag op de Pride in Berlijn, zou volgens de krant Bild op die dag opnames gemaakt hebben waarop hij aangeeft trouw aan Islamitische staten te zijn. De gezondheidsminister van Oeganda meldt dat de ebola-uitbraak in het land voorbij is. Door de uitbraak in de Democratische Republiek Congo raakten in buurland Oeganda ook 20 mensen met het virus besmet. 2 van hen kwamen te overlijden. Doordat het zo warm blijft in Europa dreigt de waterstand van de Rijn tot een historisch dieptepunt te dalen. Het weer zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 24 tot 30 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint langzaamaan wat drukker te worden onderweg. In totaal zitten we nu op de 60 kilometer. Meerdere plekken vallen op. Allereerst de Duitse grenscontrole op de A12. Vanaf knooppunt Ouddijk nu 20 minuten vertraging. Dan de Moerdijkbrug en de bijbehorende wegwerkzaamheden wanneer je onderweg bent richting Rotterdam. Op de A16 vanuit Breda vielen vanaf knooppunt Zonzeel ongeveer 10 minuten. De A17 vanuit Roosendaal, daar is het druk. Daar heb je voor knooppunt Klaverpolder nu een kwartier extra. Ten slotte nog wegwerkzaamheden op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Voor Blaricum 4 kilometer en 15 minuten vertraging.

0: Maggie Mary, David Alexandre Winter. Zomers Frans melodietje uit de jaren, nou nog wat. Hele tijd geleden in ieder geval. Veel radio- en televisiemedewerkers, vooral presentatoren, zijn in het vak terechtgekomen nadat ze eerst dit werk als liefhebberij hadden gedaan. Van je hobby je baan maken dus. Hoe mooi kan het zijn? Nou, even aan mijn collega Bob vragen hier in de studio, die nu de techniek doet. Daarna hou ik erover op hoor. Jij doet dat goed. Ik ben een beetje te lui daarvoor.
1: Nou ja. Dat is wel gezellig, Mark.
0: Oh, ja, ik vind het super, joh, om met jou weer aan boord te zijn. maar Bob, hoe is dat bij jou gegaan? Is het ook als hobby begonnen?
1: Ja, zeker wel. Ja. Ik denk inderdaad, zoals je al net zegt, bij velen. Bij mij ook. Ik was in de jaren, begin jaren 80, eind jaren 70 al helemaal gek van radio luisteren. Ja. En dat voel je op een gegeven moment, dan wil je dat. Dus in 82 ging ik bij De Piraat. Dat was mijn eerste optreden op de radio.
0: En
1: bij de
0: in Lelystad.
1: In Lelystad, klopt. En ook bij de ziekenomroep in 83 was dat. En dat duurde uiteindelijk heel lang. Maar je wilt bij de omroep werken. En dan maak je vanaf 1990 kwam ik bij de Wereldomroep in dienst. En daar ben je programmamaker en technicus en presentator. Ja, en dan is het je hobby, is je beroep geworden. En ik zeg nu altijd, Mark, als dit op werken gaat lijken, dan stop ik met deze hobby.
0: Oh, dat is
1: goed, hè?
0: Dat is wel geest. Wereldomroep was trouwens leuk, hè?
1: Lang geleden ook, inmiddels.
0: Lang geleden. Hey, zullen we doorgaan met het liedje? Oh, dit vind ik ook waanzinnig mooi. Uit de jaren 70. Je kent dat nog, helaas overleden, Bob. Barry White met die hele diepe stem. Kan je horen dat ik een nieuwe bril heb, of niet? Hier is Barry White and You Are the Trouble. You see the trouble with me because I can't see it.

0: KBC Radio.
1: Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
2: 50.000 vuurtjes altijd bij de hand. Met de Philips Piezo elektrische gasaansteker.

vele anderen. 20 gouden hits van toen, nu

Dat was in het Zuiduur Feel the Love van 10cc. Eigenaardige naam voor een band. Ik ga niet uitleggen wat die 10cc betekent. Heleboel liedjes nog te gaan tot het volgende programma weer begint. En ik zeg zwaai zwaai, bye bye. En dat heb ik dan weer gejat vanuit je Roland.

Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. De inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie van het onderwijs hebben de jeugdgevangenis in Lelystad onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat de veiligheid van het personeel en jongeren fors onder druk staat. In deze jeugdinrichting zitten jongeren die veroordeeld zijn of verdacht worden. Het gaat hier niet zozeer om straffen, maar om opvoeding en behandeling. De gevangenis kampt met een personeelstekort en daardoor moeten de jongeren te lang op hun kamer blijven, stelt de commissie. De rechter vindt dat het onnodig lang duurt voordat vliegveld Lelystad eindelijk een antwoord krijgt of het in aanmerking voor een vergunning komt, en daarom moet het kabinet voor het einde van dit jaar een besluit nemen. Landbouwminister Jamie van Essen liet eerder weten daar in 2030 een beslissing over te nemen. Lelystad Airport vroeg de vergunning 6 jaar geleden al aan. Het kabinet wil Lelystad openen voor vakantievluchten, maar daarvoor is een natuurvergunning nodig. Actiegroep Red de Veluwe wil dat de regering vanwege het stikstofprobleem de vergunning afwijst. Als gevolg van de zware aardbeving in het zuiden van Japan zitten meerdere mensen in een winkelcentrum vast. Na een explosie zou de tweede verdieping van het winkelcentrum zijn ingestort. De brandweer denkt dat veel mensen daardoor vast zijn komen te zitten. Onbekend is of er slachtoffers zijn. De beving had een kracht van 7 op de Japanse schaal voor aardbevingen en veroorzaakte in de regio veel schade. Ondertussen zijn zo'n 50 mensen naar het ziekenhuis gebracht. In Amsterdam-West heeft de politie de omgeving van de Nierkerkenstraat afgezet en verschillende gebouwen ontruimd. Na een politieachtervolging crashte een auto waarin mogelijk explosief materiaal zou zitten, laat de veiligheidsregio weten. Sinds een uur of 2 vanmiddag zijn de hulpdiensten volop in de straat aanwezig, waaronder leden van de dienst speciale interventies. De inzittenden van de auto zijn op de vlucht geslagen en de politie is nu op zoek naar deze verdachten. Het weer, zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 24 tot 30 graden. Dit was het Radio Nieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits stelt tot nu toe nog weinig voor, met 60 kilometer in totaal. Wel zijn er hier en daar een paar files. Onder andere op de A12 richting Duitsland. Voor de Duitse grenscontroles een kwartier vertraging. Ook voor de Moerdijkbrug is het druk in de A16 vanuit Breda. Vanaf knooppunt Zonzeel ongeveer een kwartier. En dan de A17 vanuit Roosendaal. Voor knooppunt Klaverpolder een file van 20 minuten en 4 kilometer.
4: The mighty KBC, where the music never stops.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
0: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie... en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding... misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak... werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie van het onderwijs hebben de jeugdgevangenis in Lelystad onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat de veiligheid van het personeel en jongeren fors onder druk staat. De rechter vindt dat het onnodig lang duurt voordat vliegveld Lelystad eindelijk een antwoord krijgt of het in aanmerking voor een vergunning komt, en daarom moet het kabinet voor het einde van dit jaar een besluit nemen. Als gevolg van de zware aardbeving in het zuiden van Japan zitten meerdere mensen in een winkelcentrum vast. In Amsterdam-West heeft de politie de omgeving van de Nierkerkerstraat afgezet en verschillende gebouwen ontruimd. Na een politieachtervolging crashte een auto waarin mogelijk explosief materiaal zou zitten, laat de veiligheidsregio weten. Het weer: zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 24 tot 30 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits stelt tot nu toe niet al te veel voor, gelukkig. Wel rijdt het langzaam op de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Er staat file voor de Moerdijkbrug door wegwerkzaamheden. Je hebt 20 minuten vertraging. En hierdoor is het ook druk op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 20 minuten over 4 kilometer.

0: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky is naar de VS afgereisd voor een gesprek met president Trump. Verwacht wordt dat Zelensky om een snelle levering van de Amerikaanse militaire steun zal vragen. Er zal ook gesproken worden over de toezegging van Trump dat Oekraïne een vergunning krijgt om zelf Patriot-raketten te gaan maken. Zelensky woont verder de uitvaart van de Amerikaanse senator Lindsey Graham bij, die eerder deze maand op 71-jarige leeftijd plotseling overleed. Vanaf zaterdag gaat de haven van Deventer voorlopig dicht. De sluis gaat niet meer open omdat verwacht wordt dat de waterstand in de IJssel onder een kritieke grens zakt. Schepen moeten de binnenhaven uiterlijk vrijdagavond verlaten, anders zitten ze voorlopig in Deventer vast. In 2018 werd de haven ook gesloten door de lage waterstand in de IJssel. Een paar binnenvaartschepen die niet op tijd vertrokken waren, moesten wekenlang in Deventer blijven. De sluis in Deventer mag niet meer open als de waterstand in de IJssel minder dan 45 centimeter boven NAP is. Vanwege de bosbranden in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn preventief meerdere campings ontruimd. De brandweer vreest dat het vuur bij Lacanau langs de kust gaat oplaaien. 4000 kampeerders moesten daarom noodgedwongen vertrekken. Bij Bordeaux is al zo'n 86.000 hectare natuur in de as gelegd. Het gebied is in grootte te vergelijken met de Veluwe. Bij het bestrijden van de brand zijn 4 brandweerlieden om het leven gekomen en tientallen zijn gewond geraakt. Persbureau Bloomberg meldt dat de Amerikaanse creditcardmaatschappij Visa zo'n 2600 mensen de laan uitstuurt. Dat is ongeveer 7% van het personeelsbestand. De klappen vallen vooral bij de product- en technologieteams. Topman Ryan McEarney wil Visa efficiënter maken. Hij zegt dat hij ervan overtuigd is dat daarmee het juiste wordt gedaan voor Visa, de klanten en de partners. Er werken ruim 34.000 mensen bij Visa. Het weer. Het blijft droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind uit het zuidwesten wordt het tussen de 28 en 35 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is momenteel 55 kilometer in totaal, dus dat valt eigenlijk wel mee. De langste file staat op de A4, Den Haag-Rotterdam, voor de keteltunnel. 3 kilometer en ongeveer een half uur extra komt deels omdat de A20 dicht is vanwege werkzaamheden. Verder ook wegwerkzaamheden bij de Moerdijkbrug, waardoor er file ontstaat op de A16 vanuit Breda. Vanaf knooppunt Zonzeel nu 20 minuten extra. En op de A12 vanuit Arnhem is het traditiegetrouw druk voor die Duitse grenscontrole. Vanaf Beek 2 kilometer en een kwartier vertraging.
4: With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.
5: We are officially the hottest AM station.
6: Hey Ray, hey Sugar, tell them who we are.
7: Well, we're big rock singers, we got golden fingers, and we're loved everywhere we go.
6: Sounds like us.
7: We sing about beauty and we sing about truth at $10,000 a show.

0: snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky is naar de VS afgereisd voor een gesprek met president Trump. Zelensky woont verder de uitvaart van de Amerikaanse senator Lindsey Graham bij, die eerder deze maand op 71-jarige leeftijd plotseling overleed. Vanaf zaterdag gaat de haven van Deventer voorlopig dicht. De sluis gaat niet meer open omdat verwacht wordt dat de waterstand in de IJssel onder een kritieke grens zakt. Vanwege de bosbranden in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn preventief meerdere campings ontruimd. Persbureau Bloomberg meldt dat de Amerikaanse creditcardmaatschappij Visa zo'n 2600 mensen de laan uitstuurt. Dat is ongeveer 7% van het personeelsbestand. Het weer. Het blijft droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind uit het zuidwesten wordt het tussen de 28 en 35 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits verloopt door de zomervakantie uiteraard stukken rustiger dan gebruikelijk. We zitten nu rond de 50 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Het is wel druk op de A4 richting Rotterdam vanuit Den Haag. Voor de keteltunnel een file van 15 minuten. Komt ook door een ongeluk een stukje verderop. Er zijn twee rijstroken dicht. Verder helemaal dicht nu de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Bij Moerdijk gebeurde een ongeluk met 3 vrachtwagens. Dat duurt nog tot in de nacht waarschijnlijk. Tot die tijd kun je het beste omrijden over de Haringvlietbrug. Volg dan de A59 en ook de A29. Daar in de regio is het ook druk op de A16 vanuit Breda. Voor de Moerdijkbrug 6 kilometer en 20 minuten. Daar is één rijstrook dicht door wegwerkzaamheden.
3: Ja, Brik, ik kom er wel even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
4: Ja, goedemiddag. Het is hier met Rodrik van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
3: Ja, Rodrik, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
4: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
3: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
4: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
3: Volgens mij, Rodrik, moet je gewoon een nieuw bakkie gaan kopen. Stay tuned.
5: De echte professionals

0: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Na de zware aardbeving in het zuiden van Japan zit een onbekend aantal personen vast in een winkelcentrum. De politie vermoedt dat meerdere mensen zijn omgekomen toen de tweede verdieping instortte. Er worden ook meerdere mensen vermist in een papierfabriek waar een schoorsteen instortte. De beving had een kracht van 7 op de Japanse schaal voor aardbevingen en veroorzaakte veel schade. Ondertussen zijn meer dan 50 mensen gewond naar een ziekenhuis gebracht. Langs de kust van de Italiaanse stad Napels heeft de kustwacht vanochtend vroeg meer dan 40 strandbedden, parasols en stoelen weggehaald die gisteravond gereserveerd waren door er spullen op te leggen. Samen met de politie werden ook handdoeken en andere strandspullen in beslag genomen die mensen er neer hadden gelegd om een goede plek op het strand te hebben. Het gebeurt iedere zomer, maar het is verboden en leidt tot klachten van lokale strandbezoekers. De Oekraïense president Zelensky is naar de Verenigde Staten afgereisd voor een gesprek met president Trump. Verwacht wordt dat Zelensky om een snelle levering van de Amerikaanse militaire steun zal vragen. Er zal ook gesproken worden over de toezegging van Trump dat Oekraïne een vergunning krijgt om zelf Patriot-raketten te gaan maken. Zelensky woont verder de uitvaart van de Amerikaanse senator Lindsey Graham bij, die eerder deze maand op 71-jarige leeftijd plotseling overleed. Vanaf zaterdag gaat de haven van Deventer voorlopig dicht. De sluis gaat niet meer open omdat verwacht wordt dat de waterstand in de IJssel onder een kritieke grens zakt. Schepen moeten de binnenhaven uiterlijk vrijdagavond verlaten, anders zitten ze voorlopig vast in Deventer. In 2018 werd de haven ook gesloten door de lage waterstand in de IJssel. Een paar binnenvaartschepen die niet op tijd waren vertrokken moesten wekenlang in Deventer blijven. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind wordt het 28 tot 35 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits stelt op de meeste plekken gelukkig niet zoveel voor vandaag. Maar er zijn wel een paar bijzonderheden. Allereerst de A17 vanuit Roosendaal. Die weg is helemaal dicht bij Moerdijk door een ongeluk met 3 vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat duurt het nog tot 2:30 vannacht voordat de weg er weer vrij is. Tot die tijd kun je omrijden over de Haringvlietbrug, over de A59 en de A29. Verder nog file op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Eerst voor de Keteltunnel, ongeveer 30 minuten. En dan nog voor de Beneluxtunnel, ook 20 minuten. Het komt daardoor een ongeluk, de weg is er wel weer vrij. En tenslotte nog een ongeluk bij Moergestel in Brabant op de A58. Als je onderweg bent vanuit Eindhoven naar Tilburg. File vanaf Best, 4 kilometer en 15 minuten.
2: We are officially the hottest AM station.
3: Windkracht 6.

0: Het geluid van Middengolf.
1: 891.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook
3: Ter Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken.
5: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky is naar de VS afgereisd voor een gesprek met president Trump. Zelensky woont verder de uitvaart van de Amerikaanse senator Lindsey Graham bij, die eerder deze maand op 71-jarige leeftijd plotseling overleed. Vanaf zaterdag gaat de haven van Deventer voorlopig dicht. De sluis gaat niet meer open omdat verwacht wordt dat de waterstand in de IJssel onder een kritieke grens zakt. Vanwege de bosbranden in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn preventief meerdere campings ontruimd. Persbureau Bloomberg meldt dat de Amerikaanse creditcardmaatschappij Visa zo'n 2600 mensen de laan uitstuurt. Dat is ongeveer 7% van het personeelsbestand. Het weer. Het blijft droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers bij...
6: Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De A17 vanuit Roosendaal naar...

0: jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
1: Oh, is mooie Turkse fluit.
0: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
1: Oh, dat is mooi.
0: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
2: We are officially the hottest AM station.
3: Windkracht 6 tot

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het OM heeft laten weten dat de 19-jarige man die verdacht wordt van de zware aanrijding bij het Zeeuwse Vogelwaarde, waarbij 4 mensen omkwamen, 60 dagen langer in de cel blijft. Hij wordt ervan verdacht een verkeersongeluk met de dood tot gevolg veroorzaakt te hebben. Bij de aanrijding met een groep fietsende kinderen die op kamp waren, kwamen 3 leerlingen en de directrice van basisschool De Warande in Aksel om het leven. De verdachte uit de gemeente Hulst blijft vastzitten tot de eerste openbare zitting bij de rechtbank waar hij bij aanwezig moet zijn. In de Franse stad Orange heeft de politie in een woning de stoffelijke resten gevonden van 5 pasgeboren baby's en er is een moordonderzoek gestart. In het huis woonde een stel. De vrouw was gisteren bevallen van een gezonde baby in een ziekenhuis, maar leed aan zwangerschapsontkenning. Een vrouw is dan wel zwanger, maar is zich hier niet van bewust. Haar man ging naar eigen zeggen op onderzoek uit en deed de lugubere vondst, waarna hij de politie belde. Na de zware aardbeving in het zuiden van Japan zit een onbekend aantal personen vast in een winkelcentrum. De politie vermoedt dat meerdere mensen zijn omgekomen toen de tweede verdieping instortte. Er worden ook meerdere mensen vermist in een papierfabriek waar een schoorsteen instortte. De beving had een kracht van 7 op de Japanse schaal voor aardbevingen en veroorzaakte veel schade. Ondertussen zijn meer dan 50 mensen gewond naar een ziekenhuis gebracht. Langs de kust van de Italiaanse stad Napels heeft de kustwacht vanochtend vroeg meer dan 40 strandbedden, parasols en stoelen weggehaald die gisteravond gereserveerd waren door er spullen op te leggen. Samen met de politie werden ook handdoeken en andere strandspullen in beslag genomen die mensen er neer hadden gelegd om een goede plek op het strand te hebben. Het gebeurt iedere zomer, maar het is verboden en leidt tot klachten van lokale strandbezoekers. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind wordt het 28 tot 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC. Where the music never stops.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Het OM heeft laten weten dat de 19-jarige man die verdacht wordt van de zware aanrijding bij het Zeeuwse Vogelwaarde, waarbij 4 mensen omkwamen, 60 dagen langer in de cel blijft. In de Franse stad Orange heeft de politie in een woning de stoffelijke resten gevonden van 5 pasgeboren baby's en er is een moordonderzoek gestart. Na de zware aardbeving in het zuiden van Japan zit een onbekend aantal personen vast in een winkelcentrum. De politie vermoedt dat meerdere mensen zijn omgekomen toen de tweede verdieping instortte. En langs de kust van de Italiaanse stad Napels heeft de kustwacht vanochtend vroeg meer dan 40 strandbedden, parasols en stoelen weggehaald die gisteravond gereserveerd waren door er spullen op te leggen. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen zomers. Bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. 2 bijzonderheden nog op de weg. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat een kleine 10 minuten oponthoud. En de A17 in Roosendaal richting Dordrecht. Die is nog altijd dicht tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Daar gebeurde vanmiddag een ongeluk met meerdere vrachtwagens. Omrijden kan via de Haarlemmerdiebrug over de A59 en de A29. En dit gaat tot vannacht 3 uur duren.

0: online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Na een politieachtervolging in Amsterdam-West is een auto met explosieven erin gecrashed. De omgeving van de Meerkerkenstraat is afgezet en gebouwen, waaronder een verzorgingshuis, zijn ontruimd. De BMW blijkt afgelopen nacht gebruikt te zijn bij een plofkraak in Duitsland. De inzittenden zijn gevlucht. De politie is een klopjacht begonnen met onder andere drones, helikopters en honden. Om de explosieven onschadelijk te maken is de explosieve opruimingsdienst ter plekke gekomen. Het reisadvies naar Spanje is door het ministerie van Buitenlandse Zaken veranderd van groen naar geel vanwege de aanhoudende bosbranden. Dat betekent dat je gewoon naar Spanje op vakantie kan, maar dat er bijzondere veiligheidsrisico's zijn. De luchtkwaliteit kan bijvoorbeeld slecht zijn, maar ook kunnen wegen zijn afgesloten of lokale autoriteiten besluiten een gebied te evacueren. Vanwege de hoge temperaturen en harde wind kan de situatie in het land snel veranderen. Het OM heeft laten weten dat de 19-jarige man die verdacht wordt van de zware aanrijding bij het Zeeuwse Vogelwaarde, waarbij 4 mensen omkwamen, 60 dagen langer in de cel blijft. Hij wordt ervan verdacht een verkeersongeluk met de dood tot gevolg veroorzaakt te hebben. Bij de aanrijding met een groep fietsende kinderen die op kamp waren, kwamen 3 leerlingen en de directrice van basisschool De Warande in Aksel om het leven. De verdachte uit de gemeente Hulst blijft vastzitten tot de eerste openbare zitting bij de rechtbank waar hij bij aanwezig moet zijn. In de Franse stad Orange heeft de politie in een woning de stoffelijke resten gevonden van 5 pasgeboren baby's en er is een moordonderzoek gestart. In het huis woonde een stel. De vrouw was gisteren bevallen van een gezonde baby in een ziekenhuis, maar leed aan zwangerschapsontkenning. Een vrouw is dan wel zwanger, maar is zich hier niet van bewust. Haar man ging naar eigen zeggen op onderzoek uit en deed de lugubere vondst, waarna hij de politie belde. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind wordt het 28 tot 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Na een politieachtervolging in Amsterdam-West is een auto met explosieven erin gecrashed. De omgeving van de Neerkerkstraat is afgezet en gebouwen waaronder een verzorgingshuis zijn ontruimd. Het reisadvies naar Spanje is door het ministerie van Buitenlandse Zaken veranderd van groen naar geel vanwege de aanhoudende bosbranden. Het OM heeft laten weten dat de 19-jarige man die verdacht wordt van de zware aanrijding bij het Zeeuwse Vogelwaarde, waarbij 4 mensen omkwamen, 60 dagen langer in de cel blijft. En in de Franse stad Orange heeft de politie in een woning de stoffelijke resten gevonden van 5 pasgeboren baby's en er is een moordonderzoek gestart. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen zomers. Bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 en

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. Op de A17 bij Moerdijk is een man overleden bij een ongeluk met 3 vrachtwagens. 2 anderen raakten gewond. Het dodelijke slachtoffer is de bestuurder van een van de vrachtwagens. In de tweede vrachtwagen raakten 2 personen bekneld. Zij zijn door de brandweer bevrijd en naar een ziekenhuis gebracht. De chauffeur van de derde wagen kon zelf uit zijn voertuig komen. De snelweg zal tot ver in de nacht afgesloten blijven vanaf knooppunt Noordhoek in de richting van Breda. Na een politieachtervolging in Amsterdam-West is een auto met explosieven erin gecrashed. De omgeving van de Neerkerkenstraat is afgezet en gebouwen, waaronder een verzorgingshuis, zijn ontruimd. De BMW blijkt afgelopen nacht gebruikt te zijn bij een plofkraak in Duitsland. De inzittenden zijn gevlucht. De politie is een klopjacht begonnen met onder andere drones, helikopters en honden. Om de explosieven onschadelijk te maken is de explosieve opruimingsdienst ter plekke gekomen. Het reisadvies naar Spanje is door het ministerie van Buitenlandse Zaken veranderd van groen naar geel vanwege de aanhoudende bosbranden. Dat betekent dat je gewoon naar Spanje op vakantie kan, maar dat er bijzondere veiligheidsrisico's zijn. De luchtkwaliteit kan bijvoorbeeld slecht zijn, maar ook kunnen wegen zijn afgesloten of lokale autoriteiten besluiten een gebied te evacueren. Vanwege de hoge temperaturen en harde wind kan de situatie in het land snel veranderen. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind wordt het 28 tot 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws. The music never stops.

0: grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
1: Niks met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Op de A17 bij Moerdijk is een man overleden bij een ongeluk met 3 vrachtwagens. 2 anderen raakten gewond. Na een politieachtervolging in Amsterdam-West is een auto met explosieven erin gecrashed. De omgeving van de Nierkerkstraat is afgezet en gebouwen zijn ontruimd. En het reisadvies naar Spanje is door het ministerie van Buitenlandse Zaken veranderd van groen naar geel vanwege de aanhoudende bosbranden. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen zomers. Bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: geluid van Middengolf.
1: 891. Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit en de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. Op de A17 bij Moerdijk is een man overleden bij een ongeluk met drie vrachtwagens. Twee anderen raakten gewond. Het dodelijke slachtoffer is de bestuurder van een van de vrachtwagens. In de tweede vrachtwagen raakten twee personen bekneld. Zij zijn door de brandweer bevrijd en naar een ziekenhuis gebracht. De chauffeur van de derde wagen kon zelf uit zijn voertuig komen. De snelweg zal tot ver in de nacht afgesloten blijven vanaf knooppunt Noordhoek in de richting van Breda. Sinds dit jaar moet er op drukke dagen betaald worden om de Italiaanse stad Venetië te kunnen bezoeken. Dat heeft al meer dan 5 miljoen euro in het laadje gebracht. Met de toegangsprijs tussen de 5 en 10 euro hoopte Venetië de enorme hoeveelheid toeristen in te dammen, maar dat lukt nog niet echt. Volgens de burgemeester moet dat bedrag omhoog tot misschien wel 50 euro. In Venetië wonen 50.000 mensen en de stad wordt jaarlijks bezocht door meer dan 30 miljoen toeristen. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: We are officially the hottest AM station.

0: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat.
3: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische maatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Op de A17 bij Moerdijk is een man overleden bij een ongeluk met 3 vrachtwagens. 2 anderen raakten gewond. En sinds dit jaar moet er op drukke dagen betaald worden om de Italiaanse stad Venetië te kunnen bezoeken. Dat heeft al meer dan 5 miljoen euro in het laadje gebracht. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het 28 tot 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.

De zon komt op, ik hoor de vogels fluiten. Kijk om me heen, een nieuwe dag begint.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee!
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. Sinds dit jaar moet er op drukke dagen betaald worden om de Italiaanse stad Venetië te kunnen bezoeken. Dat heeft al meer dan 5 miljoen euro in het laadje gebracht. Met de toegangsprijs tussen de 5 en 10 euro hoopte Venetië de enorme hoeveelheid toeristen in te dammen, maar dat lukt nog niet echt. Volgens de burgemeester moet dat bedrag omhoog tot misschien wel 50 euro. In Venetië wonen 50.000 mensen en de stad wordt jaarlijks bezocht door meer dan 30 miljoen toeristen. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws. The music never stops.

Flashdicks met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 26-jarige Nederlander is omgekomen door een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. Er zouden meerdere landgenoten aan boord zijn geweest. Saoedi-Arabië zegt ze zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Klanten van de ING die hun betaling met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat Ideal vervangt. En de Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het 28 tot 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Where the music never stops.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Where the music never stops.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: We are officially the hottest.